changed on that day. And when we all get to

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Grootnieuws Radio.
1: C.C. Winans, Blessed Assurance.
2: This is my story. This is my song.
1: Nieuw. Chapel Worship.

0: Een hoopvol geluid. Grootnieuws Radio.
1: De grond onder je voeten is plotseling verdwenen.

0: ANP-nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Beek. In een appartementencomplex in Oosterhout is brand uitgebroken. Die begon op de 4e etage van het complex dat uit 6 verdiepingen bestaat. Besloten is om iedereen uit het gebouw te halen. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. Inwoners van de Duitse plaats Monschau zijn opgeroepen om zich voor te bereiden op een evacuatie. Nu de branden in het Belgische natuurgebied Hoge Venen zich uitbreiden. Daar is al een stuk natuur van omgerekend 5 bij 5 kilometer verwoest. De branden zijn nu een paar kilometer van de Duitse grens. 2 Nederlandse blushelikopters hebben gisteren meegeholpen. Bij overstromingen in het noordwesten van Spanje zijn 2 vrouwen om het leven gekomen en 2 baby's raakten gewond. Door een stortbui waren de aardverschuivingen en een overstroming in de buurt van de plaats León. Volgens Spaanse media kwamen de slachtoffers met een paar anderen vast te zitten in een café. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het overal droog en koelt het af naar 13 graden in het noordoosten tot 17 graden in het zuiden. Komende dag verloopt een lange tijd droog met een mix van wolken en zon, 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Groot Nieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Wereldnieuwsradio draait 2 dagen lang het verzamelalbum van jouw geloof.
1: Door mijn beste vriend ben ik tot geloof gekomen.
2: Jezus is overwinnaar.
3: Het is eigenlijk gewoon een playlist van mijn geloof.
0: Dinsdag 25 en woensdag 26 augustus op de radio. Deel het verzamelalbum van jouw geloof nu via grootnieuwsradio.nl/verzamelalbum.

0: Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. In een appartementencomplex in Oosterhout is brand uitgebroken. Die begon op de 4e etage van het complex dat uit 6 verdiepingen bestaat. Besloten is om iedereen uit het gebouw te halen. Tientallen mensen moesten ergens anders naartoe. Een paar zijn naar het ziekenhuis gebracht. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. Opnieuw heeft Rusland de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen. Er waren vannacht verschillende explosies te horen. Oekraïne had de aanvallen al verwacht en de bevolking gewaarschuwd. In een gebouw brak brand uit. Oekraïne heeft ook Rusland aangevallen met drones. In de buurt van Moskou zijn er tientallen onderschept, zegt de burgemeester. In de Amerikaanse staat Indiana hebben overstromingen aan zeker 6 mensen het leven gekost. Een van hen is een jongetje van 4. In sommige gebieden is in 2 dagen tijd bijna 30 centimeter regen gevallen. Rivieren hebben een peil bereikt dat in 100 jaar niet meer is voorgekomen. De gouverneur van de staat zegt dat president Trump met hulp over de brug komt. En dan nu het weer van Weer Online. In de ochtend schijnt de zon in het zuidoosten met flinke regelmaat, maar er trekken ook wolkenvelden over. In de middag zien we een afwisseling van wolkenvelden en zonnige perioden. 20 tot 25 graden gaat het worden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuwsradio.
0: Het christelijke radiostation. Grootnieuws.

0: Precies op het juiste moment op je radio.
1: Door dit lied voel ik me geliefd.
0: En inspirerende gesprekken die opbouwen.
2: Hij is altijd degene die aanwezig is en ik blijf bij jou tot je uit dit dal bent.
0: Verbind je aan het hoopvolle geluid van Grootnieuws Radio en word vandaag vriend. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP Nieuws van 5 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. In het Brabantse Oosterhout is een appartementencomplex geëvacueerd nadat de brand was uitgebroken. Die was ontstaan op de vierde etage van het gebouw dat uit 6 verdiepingen bestaat. Met hoogwerkers werden mensen eruit gehaald. Een aantal bewoners is door ambulancepersoneel nagekeken en eentje moest naar het ziekenhuis. Inwoners van de Duitse plaats Monschau zijn opgeroepen om zich voor te bereiden op een evacuatie, nu de branden in het Belgische natuurgebied Hoge Venen zich uitbreiden. Daar is al een stuk natuur van omgerekend 5 bij 5 kilometer verwoest. Branden zijn nu een paar kilometer van de Duitse grens. 2 Nederlandse blushelikopters hebben gisteren meegeholpen. Bij overstromingen in het noordwesten van Spanje zijn 2 vrouwen om het leven gekomen. 2 baby's raakten gewond. Door een stortbui waren er aardverschuivingen en een overstroming in de buurt van de plaats León. Volgens Spaanse media kwamen de slachtoffers met een paar anderen vast te zitten in een café. En dan nu het weer van Weer Online. In de ochtend schijnt de zon in het zuidoosten met flinke regelmaat, maar er trekken ook wolkenvelden over. In de middag zien we een afwisseling van wolkenvelden en zonnige perioden. 20 tot 25 graden gaat het worden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Groot Nieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Luister deze zomer naar spraakmakende afleveringen van Groot Nieuws van de Week. Over geloven en Gen Z.
1: Ze staan echt open. De open generatie wordt het ook wel genoemd.
0: Hoe blijf je als christenen in verbinding als je anders denkt over Israël en Gaza?
2: En zo van, ja, maar wacht, dat wil niet zeggen dat Netanyahu wie nu de gezalfde koning zal zijn. Nee, we weten wie de gezalfde koning is.
0: En je gaat mee naar het AZC in Ter Apel. Hoe ga je om met vluchtelingen in ons land?
3: Dan is niet mijn eerste vraag, waarom ben je hier? En dan in mijn hoofd vind ik dat een legitieme reden dat je hier bent.
4: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

0: Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP Nieuws van 6 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In het Brabantse Oosterhout is een appartementencomplex geëvacueerd nadat er brand was uitgebroken. Die was ontstaan op de 4e etage van het gebouw. Met hoogwerkers werden mensen eruit gehaald. Een paar mensen zijn door ambulancepersoneel nagekeken. De bewoners worden opgevangen in het gemeentehuis van Oosterhout. De brand in het Belgische natuurgebied de Hoge Venen breidt zich uit en rukt op richting Duitsland. Inmiddels is nu een gebied van omgerekend 5 bij 5 kilometer verwoest. Bewoners van de Duitse plaats Monschau is gevraagd zich voor te bereiden op een evacuatie. In twee Belgische plaatsen zijn al een paar honderd mensen geëvacueerd. In de Amerikaanse staat Indiana hebben ze te maken met zware overstromingen. En die hebben zeker aan 6 mensen het leven gekost. Onder de slachtoffers is een jongetje van 4. Sinds dinsdag zijn er enorme buien in Indiana. Rivieren hebben in 100 jaar niet zo'n hoog peil bereikt. De gouverneur hoopt dat president Trump te hulp schiet. Dan het weer van Weer Online. In de ochtend schijnt de zon in het zuidoosten met flinke regelmaat, maar er trekken ook wolkenvelden over. In de middag zien we een afwisseling van wolkenvelden en zonnige perioden. En het wordt 20 tot lokaal 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
3: ANWB.
4: Concreetcontrole 2 kilometer file op de A76 vanuit Geleen bij de Duitse grens een kwartier vertraagd.
1: Dit is het Worship Weekend.
0: Het christelijke radiostation.

0: Je verwonderen. Door ruimte te creëren.
1: Je gaat iets goeds uitgroeien.
0: En tot rust te komen door stil te staan bij Gods belofte voor jou.
2: Wat God belooft hangt namelijk samen met wie jij is. De Ik Ben.
0: Laat je deze zomer bemoedigen door een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.
2: Hij was er en is er altijd.
3: Een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.

0: Nieuwsradio Bijbellezing.
1: Met Ben Ketting.
2: Vandaag lees ik voor je Galaten hoofdstuk 2, vers 1 tot 10 uit de Basisbijbel. Paulus' bezoek aan de leiders van de gemeente in Jeruzalem. Pas 14 jaar later ging ik weer naar Jeruzalem samen met Barnabas en Titus. Dat deed ik omdat God mij dat had gezegd. En ik legde uit aan de gemeente Jeruzalem op welke manier ik het goede nieuws aan de niet-Joodse mensen vertelde. Ik legde dat nog een keer apart uit aan de leiders van de gemeente Jeruzalem, want ik wilde zeker weten dat ik het goed deed. En ze vonden het goed zo. Titus hoefde van de leiders zelfs niet besneden te worden, ook al is hij een Griek. Dit kwam ter sprake omdat er ook bedriegers in de gemeente waren gekomen. Ze wilden zien hoe het zat met de vrijheid die wij in Christus hebben. Ze probeerden de mensen te leren dat ze zich aan de wet van Mozes moesten houden. Ze wilden de gelovigen weer tot slaven van de wet maken. Maar we hebben hun geen kans gegeven, want de waarheid van het goede nieuws moet duidelijk blijven. Maar de leiders van de gemeente, het maakt mij niets uit wat ze daarvoor waren, want voor God zijn alle mensen gelijk, hebben mij geen andere taak gegeven. Nee, juist niet. Want ze begrepen dat ik die taak van God had gekregen. Voor hen was het duidelijk dat God wilde dat ik het goede nieuws aan de niet-Joodse volken zou brengen. Net zoals Petrus duidelijk de taak had om het goede nieuws aan de Joden te brengen. God had aan Petrus de kracht gegeven om zijn boodschapper te zijn voor het Joodse volk. Diezelfde kracht had God aan mij gegeven om zijn boodschapper te zijn voor de andere volken. Dat zagen ze ook. Daarom zeiden Jacobus, Petrus en Johannes, de belangrijkste leiders van de gemeente van Jeruzalem, tegen mij dat ze het helemaal met mij eens waren. Ze drukten mij en Barnabas de hand en we spraken af dat wij naar de niet-Joodse volken zouden gaan en zij naar de Joden. Alleen wilden ze graag dat we ook ons best zouden blijven doen om de arme gelovigen in Jeruzalem te helpen. Dat heb ik dan ook altijd gedaan.
0: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
3: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

0: Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP Nieuws van 7 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In het Brabants Oosterhout is brand geweest in een appartementencomplex. Die is nu onder controle. Iedereen werd geëvacueerd, sommige bewoners met hoogwerkers. Ze zijn allemaal opgevangen in het gemeentehuis. Een aantal bewoners is door ambulancepersoneel nagekeken. Eentje moest naar het ziekenhuis. Inwoners van de Duitse plaats Monschau moeten zich voorbereiden op een mogelijke evacuatie, nu de branden in het Belgische natuurgebied Hoge Venen zich uitbreiden. Er is al een stuk natuur van omgerekend 5 bij 5 kilometer verwoest. De branden zijn nu een paar kilometer van de Duitse grens. Verschillende explosies vannacht in de Oekraïnse stad Kiev en ook een andere stad werd aangevallen. Daar kwam een vrouw om het leven en 6 anderen raakten gewond bij een aanval met drones en ballistische raketten. Die kan Oekraïne moeilijk onderscheppen omdat er geen afweer is. Dan het weer van Weer Online. Vooral in het zuidoosten af en toe zon vanochtend, maar vanuit het westen trekken er ook wolkenvelden over, met in het noorden een buitje. Vanmiddag afwisselend wolkenvelden en zon bij 20 tot lokaal 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
3: ANWB.
4: Concreet controle 2 kilometer file op de A76 vanuit Geleen, bij de Duitse grens een kwartier vertraagd.
1: Dit is het Worship Weekend.
0: Het christelijke radiostation.

0: kan niet anders. Het moet eigenlijk wel zo zijn dat de zon opkomt, dat het morgen wordt, dat je hier nog bent, een bewijs van God.
1: Het Grootnieuws Radio Worship Weekend.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP nieuws van 8 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Zo'n 100 bewoners moesten vannacht een appartementencomplex in het Brabantse Oosterhout uit omdat er brand was. Die brak uit op de vierde etage. Sommigen moesten met hoogwerkers van hun balkon worden gehaald. Twee mensen raakten gewond, eentje moest naar het ziekenhuis. Veel bewoners zijn opgevangen in het gemeentehuis. Natuurbrand in de Belgische Hogeveen is nog niet uit en dreigt naar Duitsland uit te breiden. Inwoners van de Duitse plaats Monschau zijn opgeroepen om zich voor te bereiden op een mogelijke evacuatie. De branden zijn nu een paar kilometer van de Duitse grens. Twee Nederlandse helikopters blussen mee. In de Amerikaanse staat Indiana hebben ze te maken met zware overstromingen en die hebben zeker aan 6 mensen het leven gekost. Onder de slachtoffers is een jongetje van 4. Sinds dinsdag zijn er enorme buien in Indiana. Rivieren hebben in 100 jaar niet zo'n hoog peil bereikt. De gouverneur hoopt dat president Trump te hulp schiet. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend vooral in het zuidoosten af en toe zon. Vanuit het westen trekken er wolkenvelden over met in het noorden een buitje. Vanmiddag afwisselend wolken en zon en 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
3: ANWB.
4: Concreet controle 2 kilometer file op de A76 vanuit Geleen. Bij de Duitse grens een kwartier vertraagd.
0: Zondag.
1: Met Andries Knevel.
0: Het christelijke radiostation.

Luister deze zomer naar meditaties en muziek uit het archief van Een Goede Zondag. Goedemorgen, fijn dat je er weer bij bent bij Een Goede Zondag op Grootnieuws Radio. Een mooi begin van de zondagmorgen, hoop ik. We staan vandaag stil bij de bekende geschiedenis van Naaman. Of liever gezegd, het meisje dat Naaman vertelde dat er in Samaria een profeet was die misschien kon helpen, kon genezen. Het is de eerste van een tweeluik. Dus over een paar weken hoor je deel 2. Het staat allemaal in 2 Koningen 5. We beginnen met samenzang uit Kamp onder leiding van John Propitius. Hoe brandde mijn genegenheid om des Heren voor of in te trainen? Ik hoop dat dit voor jou en voor mij ook een beetje mag gelden als we straks naar de gemeente of naar de kerk gaan of op onze kamer zitten. Het is Psalm 84.

Dat was Psalm 84. Paulus vraagt bijvoorbeeld aan de gemeente voor Efeze om voor hem te bidden. Misschien wel met de woorden: laat mij steunen op uw trouw en laat mij rusten in uw schouw, in uw schaduw. Een gebed dat wij vanmorgen mogen overnemen. Zeker als het lied ook zingt: waar het bloed door u gestort, mij de bron des levens wordt.

We gaan luisteren naar de stemmen van Kinga Baan en Lisbeth Coudoot. Spreek, o Heer, uw heilige woord, dat ons hart u hoort en verzadigd wordt. Zaai uw woord, plant het diep in ons en verander ons. Een mooi gebed, niet alleen om de aanwezigheid van Christus in ons leven, maar ook om verandering. Want bidden betekent niet alleen een soort vragenbed aan God, het betekent ook een biddende houding. Een houding die ons leven misschien wel verandert, of veranderen moet. Niet van de een op de andere dag, maar wel gestaag. Tot we komen aan wat het lied aan het einde zegt: spreek, o Heer, en voltooi ons wat uw hand begon, en dan tot uw heerlijkheid. Spreek.

0: Het is tijd voor de meditatie van dominee Peter Kos uit Ede. De eerste van zijn twee luik over de slavin van Naaman. En als tussenzang horen we Psalm 138. Ik zal met mijn ganse hart uw eer, vermelde Heer, u dank bewijzen.
1: Goedemorgen. In deze overdenking ga ik één tekst uit het boek Twee Koningen lezen en wel uit hoofdstuk 5. We lezen in dit hoofdstuk het bijzondere verhaal van Naaman. Hij was de hoogste militair in het leger van de koning van Aram, het huidige Syrië, en was na de koning zo'n beetje de belangrijkste man van het land. Het aanzien werd zeer gewaardeerd en gerespecteerd. Hij was rijk, had ongetwijfeld een groot huis vol bedienden en veel macht en invloed. Een geslaagd leven, zou je denken. Maar toch niet helemaal, want hij was ziek. Hij had een huidziekte die hem onrein maakte. Waarschijnlijk was hij melaats, had hij lepra. Als een jong meisje in zijn huis aan zijn vrouw vertelt dat er een profeet in Israël is die hem kan genezen, het gaat dan over de profeet Elisa, gaat hij daar, gesteund door de koning, naartoe en wordt hij genezen, omdat hij zich, na enig protest, uiteindelijk toch tot 7 keer toe onderdompelt in de Jordaan. Gevolg is dat deze Naaman niet alleen geneest van zijn lepra, maar ook de God van Israël, de God van Abraham, Isaac en Jacob, erkent als de enige waarachtige God. Een prachtige geschiedenis. Toch wil ik nu niet te veel over Naaman en zijn genezing vertellen, hoe mooi en bemoedigend deze ook is, maar over dat jonge meisje waarvan we de naam niet kennen. Een meisje die via de vrouw van Naaman, haar meesteres, gewezen had op de profeet, waardoor Naaman naar die profeet toe was gegaan met alle mooie gevolgen van dien. Dit meisje was nog erg jong toen er iets verschrikkelijks met haar gebeurde. Op een van de roofstrooptochten van de legers van de Arameërs, waar Naaman dus de bevelhebber van was, waren ze Israël binnengevallen en daar met veel geweld van alles geroofd. Spullen, dieren en ook mensen, waaronder dit meisje. Je kunt het juist niet voorstellen, maar toen en tot op de dag van vandaag worden kinderen weggeroofd van hun huis, familie, vrienden om ergens anders gebruikt, misbruikt te worden. En zo ook dit meisje. Ze was geroofd tot slaaf gemaakt en als slavin te werk gesteld bij notabene de vrouw van Naaman, die verantwoordelijk was voor het leger en hun strooptochten. En dus voor het feit dat zij bij haar familie was weggehaald. Bedenk dat eens. Je zou je goed kunnen voorstellen dat het meisje met veel verdriet, boosheid en misschien wel haatgevoelens rondliep. En toen ze hoorde van de verschrikkelijke ziekte van Naaman, dacht, nou, net goed, eigen schuld. Had je mij maar niet mogen wegroven bij mijn familie. Boontje komt om zijn loontje. Toch denkt ze dat niet. Ze zegt iets heel anders. Ze spreekt een zinnetje uit dat nu al duizenden jaren gelezen wordt, waarover nagedacht wordt en wat ons ook vanmorgen mag inspireren en bemoedigen. Ze zegt namelijk tegen haar meesteres in 2 Koningen 5 vers 3: ach, kon mijn meester maar eens naar de profeet in Samaria gaan. Die zou hem wel genezen.

0: Ach, kon mijn meester maar eens naar de profeet in Samaria gaan. Die zou hem wel genezen, zegt het weggeroofde en tot slavin gemaakte meisje over haar zieke eigenaar Naaman. Je proeft in deze woorden bewogenheid. Ach, kon mijn meester. Het woordje ach komt maar 2 keer in het Oude Testament voor. En het is een soort verzuchting, een verlangen dat het goede gebeurt. De ellende van Naaman raakt haar, ze is bewogen. En die bewogenheid is de reden dat ze hem het goede gunt. Dat hij de profeet Elisa ontmoet. Profeet van God, de God van Israël, Abraham, Isaac en Jacob. Want God kan Naaman redden en genezen, gelooft ze. Dus vertelt ze dat aan de vrouw van Naaman. Bewogenheid is een gevoel dat je aanzet tot actie. Omdat je een positieve verandering wil in een situatie. Bewogenheid zonder actie is geen echte bewogenheid, zou je kunnen zeggen. Het meisje vertelde over een profeet die ze kende. Anderen koken vandaag vanuit bewogenheid een potje voor de buurman. Bezoeken iemand, geven geld, sturen een kaartje, bidden voor iemand of vertellen aan mensen over Jezus, omdat hij kan redden, rust kan geven, hoop. Want ach, gebeurde maar het goede met mensen. De bewogenheid van Jezus met mensen, jou en mij, omdat we het goede leven van mij en de goede God missen, maakte dat hij de weg ging naar het kruis en stierf voor onze zonden om ons te verzoenen met God. Bewogenheid bracht actie. Wat ik naast bewogenheid voor een medemens ook leer van dit meisje, is dat ze ondanks haar beroerde situatie bleef vertrouwen op God en bleef leven zoals hij wilde. Toen ze nog thuis in Israël woonde, had ze geleerd over God. Over zijn liefde, zijn trouw, rechtvaardigheid. En dat hij een God is die graag vergeeft. Ondanks alle ellende bleef ze vertrouwen op God. En denken en handelen zoals God het bedoelde. Daarin was ze hetzelfde als andere jonge mensen, kinderen, tieners die we tegenkomen in de Bijbel. En tegen hun wil naar een vreemd land waren weggevoerd. Denk aan Jozef. Denk aan Daniel of aan koningin Esther. Vertrouwen op God en zijn weg blijven bewandelen kenmerkte hun denken en handelen en kleurde hun hart. Het is goed om ons te laten inspireren door deze jonge mensen en trouw te blijven aan wat God van ons vraagt. Ook als onze omstandigheden beroerd en moeilijk zijn en anders zijn dan dat we wensen. God zal ons zegenen en tot zegen laten zijn, ook door die beroerde situatie heen. Tot slot een gebed uit Psalm 119, vers 5. Een gebed waarvoor de 2e keer in het Oude Testament de verzuchting ach in voorkomt. We lezen, vanaf vers 4 doe ik het even. Uw regels hebt u gegeven, opdat wij ons eraan zouden houden. En dan vers 5. Ach, laat toch mijn wegen recht zijn. Ik wil mij houden aan uw wetten. Het zijn wetten die Jezus samenvat met de woorden: heb God lief met heel je hart, ziel en verstand en daarnaast als jezelf. Want dan geef je het goed aan je medemens en wordt God geëerd. Ja, dat is wat het jonge meisje deed. En waarom ze een voorbeeld is voor iedereen die God lief heeft en op hem vertrouwt.
1: En dat zei dominee Peter Kos uit Ede. En zoals hij zelf ook zei, over een paar weken het 2e deel. En als toepassing op wat hij heeft gezegd, gaan wij zingen: Lof zij de Heer, de Almachtige Koning der Ere. Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren. En dat hebben we net ook

En van dit gezang naar het oude zendingsgezang. Vroeger veel gezongen op de ouderwetse zendingsdagen. Liefst in de natuur, in het bos. Maar die zijn er naar mijn inschatting niet zo gek veel meer. Dat was iets van vroeger waar ik ook veel bij was. Het lied is gebleven. Roept uit aan alle stranden, verbreidt van oord tot oord. Verkondig alle landen het evangeliewoord. Ik moest denken aan het strand van Kengreë, vlakbij Korinthe, waar Paulus op de boot stapte om naar Efeze te varen. En soms als Paulus in een boot stapte om weer verder te reizen, dan sprak hij de gemeente nog wel eens op het strand toe. Hij heeft dus letterlijk het evangelie omgeroepen aan alle stranden.

We gaan van het zendingslied nu naar wat meer ingetogen lied. Elk uur, elk ogenblik steun ik op u. Uw woord alleen, o Heer, dat vertroost mij nu. Laat dat voor ons ook werkelijkheid mogen zijn. Of ik elk uur en elk ogenblik op God steun? Nou, laat ik maar eerlijk zijn, dat is natuurlijk niet zo. En ik denk dat het bij jou ook eigenlijk niet het geval is. Wel hoop ik dat we een biddend en mediterend leven mogen hebben. Al is het niet elk uur, elk ogenblik.

Je luistert naar de Goede Zondag op Groot Nieuws Radio. We gaan nadenken over het woord vrijmoedigheid. Een woord wat veel in de Bijbel voorkomt. Ook in de brieven van Paulus. Christian Verwoerd, die zingt een lied met het belangrijke woord vrijmoedigheid.

In de brieven van Paulus is nog wel sprake van het woord mysterie. Of in de Statenvertaling het woord verborgenheid. Hij gebruikt dat, als je goed telt, 21 keer in zijn brieven. En volgende week gaan we daar dan ook over nadenken. Nou, hoe moet je nadenken over het mysterie van het evangelie? Hoe zou je het kort moeten samenvatten? Nou, dat kan natuurlijk niet. Als ik het in één zin zeg: God, de schepper van hemel en aarde, kwam in Christus naar deze wereld om door zijn kruis en opstanding jou en mij te redden van het kwaad en te brengen naar het hoogste goed. Het is een menselijke samenvatting van iets waarvan Paulus zegt: uiteindelijk is het een mysterie. Daar gaan we nu van zingen.

Dat was het lied Spreek mij van Jezus, mijn heiland. Met ons slotlied keer weer terug naar het boek van de Psalmen. Vanmorgen gezongen door het grote Johannes de Heerkoor. Zo ik niet had geloofd dat ik het goede van de Heer zou zien, ik was vergaan. Het is Psalm 27, een loflied op de genade van God. Mijn licht, mijn heil. Ik neem afscheid, blijf luisteren, want Tom Herla neemt het stokje over, wat mij betreft tot volgende

0: Met blijde klanken, koor van de week.
1: Deze week Christelijk Regionaal Koor Voices.

0: Ontdek de verhalen achter de mooiste kerk- en koormuziek. Verteld door de dirigenten en muzikanten. Welke liederen raken hun hart en wat drijft hen? Luister elke zaterdag en zondagavond naar het Heerlijk Loflied met Hans van Vuren. Vanaf 7 uur bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken. Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 9 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Twee gewonden vannacht bij een grote brand in een appartementencomplex in het Brabantse Oosterhout. Ze kregen rook binnen en eentje moest naar het ziekenhuis. Alle appartementen in het gebouw werden ontruimd. Zo'n 100 bewoners konden in het gemeentehuis terecht. Het appartement waar de brand was is helemaal verwoest. Oekraïne heeft weer een distributiecentrum van Wildberries in brand gestoken. Tientallen kilometers ten zuiden van Moskou. Bij Wildberries liggen spullen voor het Russische leger. De Russen hebben de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen en ook een andere stad. Daarbij kwam een vrouw om het leven en raakte 6 anderen gewond. Marokkaanse veiligheidstroepen hebben aan de grens van de Spaanse enclave Ceuta bijna 300 mensen opgepakt. Het zijn Marokkanen en ook mensen uit andere Afrikaanse landen die Europa in willen. Op de socials was opgeroepen tot een nieuwe bestorming van Ceuta, net als eind juli. Marokko heeft maatregelen genomen om dat te voorkomen. Dan het weer van Weer Online. De zon schijnt geregeld, maar vanuit het westen trekken ook wolkenvelden over. In het noorden kan er een buitje vallen. Vanmiddag afwisselend wolken en zon bij 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
3: ANWB.
4: Concreet controle 2 kilometer file op de A76 vanuit Geleen bij de Duitse grens een kwartier vertraagd.
0: Het Kerkplein.
1: Met Tom Herlaar.
0: Het christelijke radiostation.

0: Wat een liefde was dat. En dat vind je terug in de opwekkingsbundel als lied 625. Het is 20 jaar geleden geschreven door Marcel Ziemer. En ze gaven het een plekje op het album met diezelfde titel. In 2005 was dat. Wat een liefde. Bij u ben ik thuis. Bij u ben ik veilig.
1: Het Kerkplein.
2: Met Tom Herlaar.
0: Goedemorgen. Welkom. Leuk dat je aangeschoven bent op ons Kerkplein vanmorgen. De brug tussen de Goede Zondag van Andries en de kerkdienst, die je kunt beluisteren na het nieuws van 10 uur. En de temperaturen lieten ons niet in de steek de afgelopen tijd. Het was mij ook weer het afgelopen weekje, het weekje wel. Hele hoge temperaturen. Ik begin mezelf wel een beetje zorgen te maken met die enorme droogte. Maar ik begrijp dat de enorme hitte van de afgelopen tijd nu een beetje achter de rug is. En wellicht zelfs nog een beetje regen de komende tijd. We gaan het zien. Dat weten we niet. Wat we wel al zeker weten is dat de scholen in de regio Noord morgen de deuren weer openen. En daarmee komt er voor een deel van Nederland een einde aan de zomervakantie. En dan zie je ook weer van die spandoeken, hè? De scholen zijn weer begonnen. Voor ons Kerkplein en de kerk is dat anders. Daar is geen vakantieperiode. Hier gaan wij gewoon lekker door. En dat betekent ook in dit uur veel muziek, de dagtekst en het gebedsmoment. Muziek, daar gaan wij mee door. Mosaic Worship. Het lied komt uit de zogenaamde binnenkamersessies, zoals zij dat zelf noemen. Dat betekent rustige, meer ingetogen versies van bekende aanbiddingsliederen. Luister zelf, want hier zijn ze met een hemels vuur. MUZIEK

Dat waren Martin Smith, Carrie Job en Cody Carnes met Our God Reigns. Een nieuwere versie van een nummer dat Martin Smith al in 2005 schreef voor zijn band Delirious. Maar opmerkelijk is dat er een nog oudere versie is van het nummer. Uit 1973 van een Lenny Smith. En zo zie je maar, muziek verjaart nooit. Straks is er de dagtekst, maar we gaan eerst nog naar Gerald Troost en Miranda de Vlieger met een lied waarvan de tekst voor zich spreekt. Luister zelf, hier zijn ze met 100%.

0: Lauren Daigle was dat. En het Wonder Project met You Lead Me. Het Wonder Project, dat is een Amerikaans productiebedrijf dat films en series maakt met een christelijke invalshoek. En bij de muziek die ze gebruiken, maken zij gebruik van bekende artiesten als bijvoorbeeld Martin Smith, Carrie Job en bijvoorbeeld ook Cody Carnes. Maar ook van Lauren Daigle in dit geval. Je hoorde het nummer dat gebruikt is bij de serie House of David. En daarvoor was er nog Nederlands talent, Cela. Het zijn vaste bezoekers op ons kerkplein. Je hoorde ze met Gods verhaal gaat door.
1: De dagtekst.
0: Zondag 16 augustus 2026. Het is tijd voor de Bijbeltekst die bedacht is bij deze datum. En de dagtekst vind je vandaag terug in het Bijbelboek Romeinen. Romeinen 12, vers 4 en 5. En daar staat: zoals ons ene lichaam vele delen heeft, en die delen niet allemaal dezelfde functie hebben, zo zijn we samen één lichaam in Christus en zijn we ieder apart elkaars lichaamsdelen. Hij is een beetje gecompliceerd, maar ik laat hem nog één keer horen. Romeinen 12, vers 4 en 5. Zoals ons ene lichaam vele delen heeft en die delen niet allemaal dezelfde functie hebben, zo zijn wij samen één lichaam in Christus en zijn we ieder apart elkaars lichaamsdelen.

0: Dat ene lied. Precies op het juiste moment op je radio.
1: Door dit lied voel ik me geliefd.
0: En inspirerende gesprekken die opbouwen.
2: Hij is altijd degene die aanwezig is en ik blijf bij jou tot je uit dit dal bent.
0: Verbind je aan het hoopvolle geluid van Grootnieuws Radio en word vandaag vriend. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

Matt Redman was dat, met Endless Hallelujah. In Nederland is het lied ook bekend als Eeuwig Hallelujah, in de vertaling van Gert van der Vijver. Het staat in de opwekkingsbundel als lied 792. En daarvoor hoorde je nog Lef met Onze Vader. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het Onze Vader. Het gebed zoals Jezus ons dat geleerd heeft. Maar het legt vooral de nadruk ook op vertrouwen, overgave en Gods nabijheid. Ja, we zijn weer toegekomen aan het gebedsmoment. En het doet mij goed dat mensen soms geraakt worden door deze gebeden. Ik krijg wekelijks wel via de mail de vraag of ik de tekst van een gebed kan opsturen. Als je dat wilt, laat het weten en stuur een mail naar kerkplein@grootnieuwsradio.nl. Dat kan natuurlijk ook als je een gebedsonderwerp hebt. Dat kan in de volle breedte zijn, maar het kan ook heel persoonlijk zijn. Als je een onderwerp hebt, laat het weten en stuur een mail naar kerkplein@grootnieuwsradio.nl. Nou, vandaag wil ik God danken. Danken voor het feit dat wij 24/7 bij hen terecht kunnen. Met onze gebeden. Dat we hem alles kunnen en mogen vragen. En dat wij, als wij om iets bidden, het ook krijgen. Alleen op zijn tijd. Bid je mee? Heer onze God, dank u wel dat wij bij u mogen komen zoals we zijn. Dank u voor uw liefde, die nooit ophoudt. En voor uw genade, die iedere dag opnieuw voor ons klaarstaat. Dank u dat u ons vasthoudt. Ook wanneer wij het zelf even niet meer weten. Dank u dat wij onze zorgen bij u neer mogen leggen en erop mogen vertrouwen dat u bij ons bent. Dank u voor Jezus, voor wat hij voor ons gedaan heeft en voor de hoop die wij door hem hebben. Dank u dat de dood niet het laatste woord heeft, maar dat we mogen uitzien naar het moment waarop wij voor altijd bij u zullen zijn. Geen tranen meer, geen pijn, geen angst en geen verdriet. Maar voor altijd bij u. Wat een wonder is dat, Heer. Leer ons om u ook vandaag te aanbidden. Niet alleen om wat u ons geeft, maar om wie u bent. U bent onze God. U bent goed. En uw liefde duurt in eeuwigheid. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam.

Het was met Mayer en met The Lord's Prayer. Nou ja, het lijkt wel een rode draad vanmorgen. Een lied gebaseerd op het Onze Vader. Het kwam 3 keer voor vanmorgen. En daarvoor hoorde je nog Rijer van Drongelen met Sierra Noah met Goede Vader. Rijer schreef het en vond de inspiratie in Psalm 103. De boodschap is helder. God is een goede vader. Hij is liefdevol, rechtvaardig, trouw en vol van genade. Hij vergeeft ons onze schulden en hij houdt van ons. Nou, wat een mooie afsluiting. Daarvoor hoorde je trouwens ook nog Joke Buijs en Veilig in uw armen. We gaan op naar het nieuws van 10 uur. Daarna hoor je de kerkdienst. Ja, ik heb een hele drukke periode achter de rug hier bij Groot Nieuws Radio. Ik heb heel veel programma's mogen presenteren, backstage en wens. En voor mij breekt er nu een wat rustige tijd aan. Misschien zelfs wel een korte vakantie. Maar ondanks dat meld ik mij volgende week weer vanaf 9 uur vanaf ons kerkplein. Ik wens je in alle opzichten een prachtige zondag toe en wat mij betreft graag tot volgende week.

0: Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP Nieuws van 10 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Bij een ongeluk met een Poolse toeristenbus in Hongarije zijn 12 doden en zeker 20 gewonden gevallen. De bus sloeg zo'n 100 kilometer ten oosten van Boedapest over de kop. De chauffeur leeft nog en is aangehouden. Politie denkt dat hij in slaap is gevallen. In het Brabantse Oosterhout doet de brandweer metingen in het appartementencomplex waar vannacht een uitslaande brand was, om te kijken of bewoners weer terug kunnen. Zo'n 100 mensen werden geëvacueerd. 2 mensen raakten gewond, ze hadden rook ingeademd en eentje moest naar het ziekenhuis. Het appartement waar de brand uitbrak is verwoest. Duizenden mensen op het Indonesische eiland Flores, die zijn getroffen door de aardbeving van gisteren, wachten nog steeds op hulp. Er zijn tot nu toe bijna 50 doden geteld en tientallen zwaar gewonden. Verwacht wordt dat het aantal slachtoffers nog oploopt. Duizenden mensen zijn op de vlucht. Dan het weer van Weer Online. De zon schijnt geregeld, maar vanuit het westen trekken ook wolkenvelden over. In het noorden kan er een buitje vallen. Vanmiddag afwisselend wolken en zon bij 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
3: ANWB.
4: Congrescontrole 2 kilometer file op de A76 vanuit Geleen, bij de Duitse grens een kwartier vertraagd.
1: Kerkdienst met Thijs Noorland.
0: Het christelijke radiostation.
5: Een hele goede zondagmorgen, deze zomerse kerkdienst. En deze zomer hebben we een serie van stal gehaald. Een serie met Wietse van der Hoek over openbaring. Openbaring 2 en 3, waar we de brieven aan de gemeentes tegenkomen. Ja, Wietse, ik dacht dat het misschien nog even goed om te noemen. Het wordt wel eens de openbaring van Johannes genoemd. Maar in de Bijbel lezen we de openbaring van Jezus Christus zelf.
6: Dat zeg je zeer terecht. Het is de Heer Jezus zelf die aan het woord is. Ik denk dat er geen Bijbelboek waar de Heer Jezus zoveel aan het woord is als hier. En we denken vaak dat Johannes dit verzint, of dat in een van de dromen gehad heeft. Maar hij schrijft het op. Maar het is schrijf op. Deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. Het is de Heer Jezus zelf.
5: Vandaag gaan we onderzoeken wat hij aan de gemeente in Thyatira te zeggen heeft. Voor de opzoekers van de Bijbeltekst Openbaring 2 vers 18 tot 29. Die gaan we straks lezen. Maar voordat we dat doen, willen we deze dienst met God beginnen.
6: Ja, laten we stil worden voor de Heere God. En ons hart ook geven aan Hem. Want Hij is het die aan het woord wil zijn, ook deze ochtend. En daarom belijden we ook dat we onze hulp en verwachting belijden in de naam van de Heere. Hij is de Heer van hemel en aarde die alles gemaakt heeft. Hij is de Heer die trouw houdt en ook trouw zal blijven tot aan de voleinding van de tijden. En Hij is het die ook omgezien heeft in zijn Zoon, de Heer Jezus. En bij ons is in de kracht van de Heilige Geest. Hij groet ons ook vanmorgen weer met genade en vrede van God onze Vader, door Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap met zijn Heilige Geest. Amen.

0: Wij hebben nu liever Reni en Elisa. En daarvoor Hij leeft in Salvation met Sander en Angela. En Erik en Tanja Lekerström, die begonnen met Kom en laat ons prijzen. De brief aan de gemeente in Thyatira, die staat centraal. En die vinden we in Openbaring 2, vers 18 tot en met 29.
1: Vierde brief aan Thyatira. En schrijf aan de engel van de gemeente in Thyatira. Dit zegt de Zoon van God, die ogen heeft als een vuurvlam en voeten als blinkend koper. Ik ken uw werken, de liefde, het dienstbetoon, het geloof, uw volharding en uw werken. En ook dat de laatste meer zijn dan de eerste. Maar ik heb enkele dingen tegen u. Dat u de vrouw Izebel, die van zichzelf zegt dat zij een profetesse is, ongemoeid haar gang laat gaan om te onderwijzen en mijn dienstknechten te misleiden, zodat zij hoererij bedrijven en afgodenoffers eten. En ik heb haar tijd gegeven, omdat zij zich van haar hoererij zou bekeren, maar zij heeft zich niet bekeerd. Zie, ik werp haar te bed met hen die overspel met haar plegen, in grote verdrukking, als zij zich niet bekeren van hun werken. En haar kinderen zal ik door de dood ombrengen, en alle gemeenten zullen weten dat ik het ben die nieren en harten doorzoek. En ik zal u geven een ieder naar uw werken. Maar ik zeg tegen u en tegen de overigen, Thyatira, voor zover zij deze leer niet hebben en zij, zoals ze dat noemen, de diepten van de Satan niet hebben leren kennen, ik zal u geen andere last opleggen dan deze. Houd vast aan wat u hebt, totdat ik kom. En wie overwint en mijn werken tot het einde toe in acht neemt, hem zal ik macht geven over de heidenvolken. En hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. Zij zullen als kruiken van een pottenbakker verbrijzeld worden, zoals ook ik die macht van mijn vader heb ontvangen. En ik zal hem de morgenster geven. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeenten zegt.

0: Geef me Jezus, Eline samen met en Michel. Er zat weer van alles in de brief aan de gemeente in Thyatira die we zojuist lazen. We gaan luisteren naar de verkondiging van Wietse van der Hoek.
1: Ja, beste broeders en zusters, luisteraars. De eerste gemeente die ik mocht dienen van 2006 tot 2012 was de baptistengemeente Pernis. Nou, een dorpje wat u waarschijnlijk niet als dorp kent, maar waarschijnlijk kent van de enorme industrie die zo aan de zuidkant van Rotterdam te vinden is. En met regelmaat reed ik ook 's avonds in wintertijd naar het kerkgebouw toe, wat nou hemelsbreed 400 meter bij de hoofdingang van Shell vandaan stond. En ik had al het gevoel dat ik soort New York binnenreed, met al die lampjes in de hijskranen en in al de petrochemische industrie. Maar de lucht was daarentegen ook nog wel duidelijk te merken dat je van alles kon ruiken van deze olieindustrie, de scheepvaartindustrie. En dat doet ons denken aan de stad Thyatira. Een industriestad. Een arbeidersstad in West-Azië, het huidige West-Turkije. Een arbeidersstad met veel metaal, bouw, pottenbakkers, kledingindustrie. Een stad waar altijd rook en vuur was. Waar je het klinkend metaal bewerkt hoorde worden door de vele smederijen die er waren. Een echte handelsplek. De ligging van Thyatira is dan ook uiterst gunstig op een kruising van rivieren en wegen. In de Bijbel kennen we iemand die daar vandaan kwam. Dat is namelijk Lydia, de purperverkoopster. Ook een handelaar. En, haar naam zegt het al, werkzaam in de kledingindustrie als purperverkoopster. Waarschijnlijk een vrouw die er behoorlijk aan verdiend heeft. Zij leidde de gemeente in Filippi. Van de gemeente zelf weten we niet heel veel. Wat we weten, en dat is ook niet zo vreemd gezien de context van deze stad, dat er veel armen waren. Arbeiders, slaven. Ook deze gemeente kent vervolging. De redenen, vaak hetzelfde als we al eerder gehoord hebben in Efeze, Smyrna en Pergamum, de afgoderij, het niet buigen voor de keizer. En hier is ook een god, een Griekse god, die de boventoon voerde in Thyatira. De tempel van Apollos. Apollos was de zoon van Zeus, de tweede god, de ondergod, die ook wel de zonnegod, oftewel de god van het licht genoemd wordt. Hoe past het dan ook weer dat de Heer Jezus zichzelf hier duidelijk boven plaatst in het eerste vers wat we gelezen hebben? Dit zegt de zoon van God. Even denkbeeld, de nummer twee. De ondergod, zoals Apollos de zoon van Zeus was, zegt hier Jezus, ik ben de zoon van God. Die ogen heeft als een vuurvlam en voeten als blinkend koper. Het beeld van Apollos wordt hier toegepast op de Heer Jezus zelf. Ik ben het licht van de wereld. Ik ben de zoon van God. En zo identificeert zich de Heer Jezus hier als zijnde, ik ben de kenner ook van deze gemeente. En direct na deze aanhef wordt ook duidelijk dat het de Heer Jezus is die ogen heeft als een vuurvlam en voeten als blinkend koper, ook de verwijzing is naar Daniël 7, waarin ook de Heer van de gemeente gepresenteerd wordt. Ook in Daniël 7 lezen we over het gewaad als wit als sneeuw, haar als zuivere wol en uiteindelijk ook De grandeur van de Heer Jezus zelf. Hij die ziet. En wat we in deze brief ziet gebeuren, is dat de Heer Jezus niet alleen maar presenteert als de Apollos, maar dan de zoon van God, maar als een soort dokter. Er klinkt als het ware een soort diagnose die in allerlei medische termen, zoals ook in vers 23 te lezen, ik ben het die nieren en harten doorzoekt. Als het ware wordt hier een MRI-scan gemaakt van de gemeente. Er wordt een virus vastgesteld, een diagnose vastgesteld en een recept uitgeschreven. Kijk maar eens mee. De eerste diagnose die de Heer Jezus trekt is best wel aardig. De gemeente ziet er op het eerste oog prima uit, volgens vers 19. Ik ken uw werken, de liefde, het dienstbetoon, geloof, volharding, uw werken en ook dat de laatste meer zijn dan de eerste. Nou, dat is best een behoorlijk rijtje. En laten we eerlijk zijn, bij zo'n gemeente wil je wel horen. doel, dit zijn de goede dingen. En de Heer Jezus prijst deze basiskenmerken van een gezonde gemeente. Het lijkt prima. Het ziet er goed uit. Maar schijnbedriegt. Het lijkt misschien de perfecte gemeente om erbij te horen. Het is een mooie buitenkant. Maar aan de binnenkant gaat een virus rond. En zoals het bij ons ook wel eens kan gaan als je een virus onder de leden hebt, je hebt het niet direct altijd door. Soms merk je het pas als aan de buitenkant in je lichaam de kenmerken duidelijk worden. Dat je verslapt, dat je verzwakt, dat je niet meer functioneert zoals je moet en zou willen. Dan ga je op onderzoek uit. En hier is de Heer Jezus die als een dokter deze gemeente scant. En duidelijk maakt, er is een virus onder u. En dat virus wordt hier beschreven in vers 20. In de woorden van vers 20. Ik heb enkele dingen tegen u. Dat u de vrouw Izebel, die van zichzelf zegt dat zij een profetes is, ongemoeid haar gang laat gaan om te onderwijzen en mijn dienstknechten te misleiden, zodat ze hoererij bedrijven en afgodenoffers eten. Er is iets aan de hand. Dit is het virus wat als het ware rondgaat. Een aanwezige vrouw die hier de naam Izebel heeft, waarschijnlijk niet haar echte naam, maar ook een verwijzing naar de vrouw van Agab, Izebel, die ook een vergif was in huize Agab in het koningshuis van toen, maar in ieder geval ongemoeid haar gang mag gaan. De klacht is misschien ook wel niet direct gericht aan Izebel, maar aan de leiding van de gemeente die haar ongemoeid haar gang laat gaan. Zelfs ruimte krijgt om te onderwijzen. Mijn dienstknechten te misleiden. Waartoe? Nou, dat is wat je leest. Zodat zij hoererij bedrijven en afgodenoffers eten. Juist twee dingen die verboden worden. Afgoderij en hoererij, ook in Handelingen 15, in de lessen voor de heidenen, zullen we zeggen. Deze vrouw onderwees de vrije genade. En dan in de verkeerde uitleg van het woord. Zij zei eigenlijk tegen de gemeenteleden, weet je, die afgodenfeestjes, dat is een goede test. Nou, die afgodenfeestjes waren er vrij regelmatig. Met name ook omdat deze stad bestond uit heel veel gilden. Eigenlijk zou je kunnen zeggen allemaal vakbondjes. Gilden kenden wij ook in de middeleeuwen. Clubjes met beroepsgroepen. Als jij wilde werken in de stad Thyatira, waar heel veel arbeiders waren, waren die verzameld in vakbonden die allemaal hun eigen god hadden, die hun eigen tempeltje hadden, die hun eigen feestjes hadden. En die feestjes waren erg verderfelijk. Maar je moest er naartoe. En als je niet ging, had je een probleem. Het hoorde bijna bij je werk. En deze vrouw zei, nou, weet je, doe het maar gewoon. Het maakt niet zoveel uit. Je hebt niet veel te verliezen. Zo zie je ook dat de vrije genade uiteindelijk mensen de gelegenheid gaf, nou, doe het maar, hè, want dan raak je je baan niet kwijt. Maar uiteindelijk waren deze mensen wel betrokken bij die feestjes. En raakten onder de invloed van wat daar gebeurde, waar ook alcohol, wijn en allerlei andere dingen rijkelijk vloeiden. De misleiding is dat deze Izebel zei, het is wel goed voor je. Het is een goede test voor je geloof. Ze legde de gelovigen een last op die mensen helemaal niet aankonden. Want ietsje verderop in de tekst wordt het ook gezegd wat zij nou daadwerkelijk deed. In vers 24 staat, ik zeg tegen u en tegen de overigen Thyatira, voor zover zij deze leer niet hebben en, zoals zij dat noemen, de diepten van de Satan niet hebben leren kennen. Deze vrouw onderwees dat het wel goed was om de diepte van Satan te kennen. Je moest als het ware op onderzoek gaan naar wie de Satan was, wat hij deed, en dat het beste was om daar te zijn waar hij ook was. Deze profetes en haar aanhangers hielden dus vol dat het juist heel goed was om in een heidense omgeving te zijn. Door je als het ware in het hol van de leeuw te begeven, zou de echtheid en de standvastigheid van je geloof kunnen blijken. Ze wilden als het ware oog in oog staan met de diepte van Satan, om zodoende de kracht van de duivel te trotseren. Ze wilden zichzelf en anderen bewijzen dat hun geloof ijzersterk was en zelfs in een satanische omgeving stand hield. Christenen moesten volgens haar mentaal sterk genoeg zijn om de diepte van Satan te weerstaan. In eigen woorden gezegd, probeer het allemaal maar uit en je zult ontdekken dat de Heer er wel bij zal zijn. Nou, je kunt je voorstellen dat het zo helemaal niet werkte. Je kunt helemaal niet... Je kunt bedenken dat het een verschrikkelijke uitwerking had op jonge gelovigen, op jong bekeerde mensen. Verschrikkelijk. En de vraag zouden we kunnen stellen, komt deze vorm vandaag ook nog wel eens voor? Er wordt iets gezegd in de naam van de Heer door iemand met gezag en aanzien. Het wordt niet gecheckt aan Gods woord en het wordt nagevolgd. En mensen draaien weer terug in oude gewoontes, in oude verslavingen. Zij is misschien wel de voorafschaduw, deze Izebel, van de grote hoer van Babylon, die later in het boek Openbaring vele volken weet te misleiden met valse woorden, overspel en haar pogingen de gemeente te verleiden om ontrouw te zijn aan haar God. De hoer van Babylon is een grote troef in handen van de Satan. Velen vallen voor de verleidelijke schoonheid en aantrekkelijkheid, maar vooral van mooie praatjes. Maar als de diagnose gesteld is door de dokter, dan komt ook de vermaning. Want deze dokter heeft niet voor het eerst gesproken, zegt vers 21. Ik heb haar tijd gegeven opdat zij zich van hoererij zou bekeren, maar ze heeft zich niet bekeerd. Dus deze gemeente hoort dit niet voor het eerst. Deze valse profetes is al eerder vermaand opdat zij zich zou bekeren. Klaarblijkelijk is er nog geduld en genade. Maar nu is het klaar. Nu draait het in vers 22 en staat hier, zie, kijk, ik werp haar nu te bed met hen die overspel met haar plegen. De vraag is natuurlijk hoe letterlijk hier dat bed en dat ziekbed moet nemen. Maar je zou kunnen zeggen, de symptomen zijn al aanwezig van het verderf. Dit vergif maakt daadwerkelijk kapot en is al zichtbaar in het leven van deze mensen. Je kunt hier misschien zelfs denken aan letterlijke ziektes, seksueel overdraagbare ziektes bijvoorbeeld, de gevolgen van het eten van vaak offervlees, wat ook vaak lang lag en helemaal niet zo gezond was op een bepaalde manier. Letterlijk misschien dat er heel veel ziekte in de gemeente was. Ik werp haar te bed en hen die overspel met haar plegen. Dit gaat niet letterlijk om misschien overspel met deze vrouw, maar wel die overspel plegen met de afgoderij, met alle feestjes en de consequenties die het had. Uiteindelijk had het een ziekelijke uitwerking naar lichaam en geest. Dat het zelfs grote consequenties had, zie je ook in vers 23. En haar kinderen zal ik door de dood ombrengen. Kortom, het heeft gevolgen, het heeft uitwerking. Het is een vergif wat rondgaat, wat kapot maakt. En alle gemeenten zullen weten dat ik het ben die nieren en harten doorzoek. En een ieder zal geven naar werken. Als je het medicijn niet gebruikt, gaat het fout. Je ziet als ware dat er twee groepen zijn in de gemeente van Thyatira. De eerste groep pleegt overspel met de valse profetes Izebel en werd omschreven als haar kinderen. Er is ook een gelukkig in deze gemeente een tweede groep, die door de Heer omschreven wordt als de rest van de gemeente, die geen gehoor gaf aan haar leer en zich niet stortte in de duistere diepten van Satan. Die wordt ook genoemd in vers 24. Ik zeg tegen u en tegen de overigen in Thyatira. Gelukkig is er ook een groep overigen die leer dus niet hebben. En de Heere zegt deze groep, ik zal u geen andere last opleggen. Daarmee hoor je dus dat deze gemeente extra lasten opgelegd kreeg. Ga dit maar doen. Ga dat maar proeven. Ga de diepte maar in. Onderzoek de werken van Satan. Nee, gelukkig. Houd vast aan wat u hebt. Weer opnieuw, misschien ook al net als de brief van Pergamus, houd vast aan het woord van God. Je hebt geen extra religieuze ervaringen nodig. Je hebt niet extra beproevingen nodig om te ontdekken of je geloof echt wel oké is, of je er echt wel bij hoort. Er worden niet extra dingen gevraagd. En hier zit ook een les voor ons vandaag. dat wij vast mogen houden aan de genade waar de Heer Jezus ons mee heeft gekocht. Wij moeten uitkijken dat we geen andere last opgelegd krijgen. Een diepe religieuze ervaring, een bevinding, een geestelijke diepte, tongentaal of andere dingen. Ik hoor zo vaak mensen die wachten op allerlei extra wonderen in hun leven, terwijl het grootste wonder, het offer van de Heer Jezus, als genade aangeboden wordt. Misschien is dat een beetje wel de link die we kunnen leggen met vandaag. Deze Izebel misleidde en bracht deze mensen in verder verderf. Want ze gingen in eigen kracht bewijzen dat ze Gods liefde waard zijn. Terwijl het de kracht van de opstanding van de Heer Jezus zal zijn. Ik ben het die doorzoek. Ik zal geven naar uw werken. U hoeft niet uw werken te geven en daar weer loon te ontvangen. U hoeft uw heil niet te kopen. Ik ben het. Het is ook een citaat trouwens van Jeremia 17, vers 10. Waar staat: ik, de Heere, de grond het hart, beproef de nieren. En dat om ieder te geven overeenkomstig zijn wegen, overeenkomstig de vrucht van zijn daden. En dan sluit de brief af in vers 24 en vers 25. En wat ik net al zei, houd vast aan wat u hebt. En dat zegt hij totdat ik kom. Dus tot de komst van de Heer Jezus doen we het met wat we gegeven hebben. Dat is de gezonde leer van de apostelen. Dat is houd vast aan het woord van God, wat ook Paulus zegt tegen Timotheus. Totdat ik kom. Nooit zal Gods woord verdraaid worden. Voeg niks toe, haal er niks af, wordt ook tegen Johannes gezegd. Dan komt de bijsluiter. Met de uitwerkingen en de bijwerkingen. Aan het eind van deze diagnose, aan het eind van deze geestelijke MRI. Ik zal u macht geven over de heidenvolken. Zoals de christenen van toen in de macht werden gehouden door de vakbonden, door de bazen van deze bedrijven die er waren. Ik zal macht geven over de heidenvolken. En de heidenvolken zullen geoordeeld worden met ijzeren staf. Een verwijzing hoe zij zelf behandeld werden. Dat ze met ijzeren staf binnen die vakbonden gedwongen werden zich te gedragen naar die regels. Uiteindelijk komt Jezus zelf. Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. Ze zullen als kruiken van een pottenbakker verbrijzeld worden. Zoals ik ook die macht van mijn Vader heb ontvangen. Ik zal hem de morgenster geven. Het licht. De ster. Zoals de Romeinen geloofden dat de keizers van Venus kwamen, zo wordt hier het heil gezien. De ster is de morgenster, is de Christus zelf. Hij zal schijnen in de nacht. Hij is het die deze gemeente bij de les houdt. Keer terug. Bekeer je. Hou vast aan de gezonde leer. Want dat is precies wat Timotheus ook zegt. Of wat Paulus tegen Timotheus zegt. En daar wil ik ook mee afsluiten. Met eigenlijk misschien bijna hetzelfde gedeelte wat er ook staat. In vasthouden aan de schriften. Waar staat: predik het woord. Volhard daarin. Gelegen of ongelegen. Weerleg, bestraf, vermaan met alle geduld en onderricht. Want er zal een tijd komen dat ze de gezonde leer niet zullen verdragen. Maar zullen zoeken wat het gehoor streelt. En voor zich

Vervul uw dienstwerk ten volle. En zo mogen ook wij vasthouden aan de gezonde leer. De Heer is El Rofe, onze geneesheer. Hij weet de grond, kent, leidt en geneest. Jou, mij en zijn gemeente. Amen.

0: In de hemel is de heer André van Zijl. Ja, Wietse, in deze brief aan Thyatira, waar we jouw verkondiging van hoorden, daar is de heer Jezus heel klip en klare, heel duidelijk. Mij moet je hebben. Waarom is dat voor deze gemeente zo'n cruciale boodschap?
1: Ja, weet je, waar het leek in die wereld van toen dat de afgoden het laatste woord hadden. Iedereen zich in dienst stelde van Apollos, de zoon van Zeus. En hier staat ook heel bewust de zoon van God. Dat is natuurlijk zo bijzonder. Het is een duidelijke verwijzing daarnaar. En ook, die ook in vuurvlam. Dus Apollos had ook het beeld van vuur.

0: en licht. Ja, het is duidelijk dat deze verwijzing ook weer een verwijzing naar Openbaring 1 ook hier naar voren komt. Jezus laat zich duidelijk zien, ik ben meer. Er is maar één God. Het Shema Yisrael klinkt hier en door. Er is maar één God. Die heb je voor ogen, die spreekt tegen je. En je hoort hem als het ware zeggen, hoe kan het dat je luistert naar die andere goden? Dat ik het ben. Ik ben het die ze gepresenteerd heeft in Openbaring 1. Want dat is de verwijzing. En ik ben het die je de belofte geeft in Openbaring 21 en 22. En alles wat ertussenin is, ik ben de eerste en de laatste. Nou ja, dat is het prachtige. Ook de lijn van de Openbaring. Niet als een verzameling visioenen aan elkaar geplakt. Maar er zit een duidelijke lijn in.
1: Prachtig.
0: Moeite waard.
1: Vervolgens zit hij ook de arts die de nieren proeft. En die zegt, ik heb naar die gemeente gekeken en er gaat een virus rond. Ja. Als je dat dan leest, dan denk je, maar hoe kan het nou toch dat die gemeente dat niet door heeft gehad? Dat er zo'n virus vanuit die vrouw die valse leer aan het verspreiden was, dat die rond aan het gaan was?
0: Ja. Nou, het heeft te maken, kijk, het voorkomen van deze vrouw is... Ze mag ongemoeid haar gang gaan, staat er in vers 20, om te onderwijzen. Dus ze had een plek in de gemeente. En het is je zou het moeten voor je zien als iemand die een heel geestelijk voorkomen had. Want dat is wat zij wilde. Zij wilde laten zien dat als je je traint en als je geestelijk echt sterk bent, dat het een bewijs van God is dat jij in het hol van de leeuw kan staan en dan sterk bent. De schrift onderwijst iets heel anders. Die zegt, wij zijn sterk in zijn naam. In zijn kracht, in de kracht van de Heilige Geest. Zij was het een soort bewijskracht. Kijk eens hoe geestelijk ik ben. Kijk eens hoe vroom ik ben. Kijk eens wat ik kan.
1: Ja.
0: En dat was een soort trainingstraject van geestelijke spierballentaal. En dat is natuurlijk best wel iets aantrekkelijks. Dus je moet niet denken dat dit een van de schimmige wezen was waardoor die gemeente trok. Helemaal niet. Iedereen kende haar. En ze had aanzien, want dit was toch echt een geestelijke vrouw. En deze geestelijke vrouw, wauw. Je krijgt een beetje het gevoel bij haar dat je denkt, zo, als iedereen er was zoals zij, wauw, toppie.
1: Maar het is moeilijk om daar dan tegenin te gaan. Want dan kan je heel snel worden neergezet als de ongeestelijke of degene zonder geloof. Of
0: ja.
1: Voor je het weet ben je zelf een kind van Satan.
0: Maar weet je, de fact-check hierin is dezelfde als bij de vorige keer Pergamus. Om wie draait het? Om wie draait? Wie wordt hier verheerlijkt? Iedere keer de dikke rode lijn van de Bijbel is, om wie draait het? Hier lijkt het te gaan om deze vrouw. Die wilde net dat applaus ontvangen. Die wilde horen, wat ben jij een geestelijk goede vrouw? Wat ben jij sterk, hé? Wauw, tegen jou kijken we op. Jij mag onderwijs geven. Jij moet dit aan iedereen vertellen. Maar dat is niet onze roeping. Onze roeping is om de Heer Jezus te verheerlijken. Hij is degene die het licht van de wereld is. Niet wij. En wij hoeven niet verder licht te worden, tenzij het gebeurt door de Heer Jezus zelf. En deze vrouw was op zoek naar extra, naar meer, naar de extra punten lijkt het wel, of ze die wil behalen, want dan ben je zo sterk, in eigen kracht.
1: Een beetje de supergelovige, ja.
0: Kijk, het wil niet zeggen dat zij zegt van, weet je, dat een christen, dat wij als terug moeten trekken in een geestelijk bastion. Nee, wij hebben een opdracht om in de wereld inderdaad te getuigen van de grootheid van Jezus. Hoe doen we dat in het spoor van de Heer Jezus? Door te wandelen in zwakheid, in de vrucht van de geest en in de gaven, die juist niet de spierballentaal laat zien, want Jezus heeft zich niet gepresenteerd in spierballentaal, maar die laat zien in de nederigheid, in wat Smyrna deed, door inderdaad vast te houden, door te volharden in alle dingen. En dat was er wel. Een deel van de gemeente Thyatira deed dat. Dat lezen we gelukkig ook. Dus dat wordt niet helemaal. Maar het was een tweedeling. Een deel die rende achter deze vrouw aan. Ja, met een soort geestelijke spierballentaal. En gelukkig zien we ook in vers 19 de goede werken, de liefde, het dienstbetoon. Dat is de weg van Christus. Gelukkig blij is.
1: Dan zegt Jezus, ik heb deze vrouw nog een tijd gegeven om zich te bekeren. Ze zei al, ze is eerder gewaarschuwd. Dat stukje daarna viel me wel op dat er ook de gevolgen echt worden genoemd. Ik zal op het bed werpen, misschien een soort ziektes erbij. De mensen die haar volgden ook, de kinderen zullen sterven. Dat voelt toch een beetje als die God die we liever in het Oude Testament zien. Die met dingen afrekent.
0: Ja, Maar dat is ook de vraag wat je, hoe je hem hier leest. Hè? Er wordt hier een vrouw genoemd, maar dat gaat hier hen die overspel met haar plegen. Het lijkt nu of zij inderdaad als een prostituee zich doen. Maar het overspel met haar is overspel aan de afgoderij en alle dingen die meespelen. Hè, het is oorzaak-gevolg. Hè, dat deze weg kent geen heil. He, dus het is zelfs ernstige gevolgen. Ik denk dat het letterlijk ziekmakend was wat zij van mensen vroeg. He, door de hele tijd dan maar daarbij te zijn. Die feestjes en die toestanden. Het is werkelijk ook inderdaad seksueel getint vaak, die feestjes.
1: Het afgoden vlees wat je noemde, ongezond.
0: Ongezond, alle andere dingen die erbij horen. He, en dat uiteindelijk ook ziekte en dood ingang konden vinden. Het bracht geen heil. Het was letterlijk ziekmakend. Ik denk ook psychisch ziekmakend. Het doet wat met je geest. Mensen gek werden ook daarvan. Weet je? Want zij vroeg dus echt in het hol van de leeuw te kruipen.
1: Dus je zegt het komt meer voort uit het gedrag dan dat God hier heel duidelijk zelf die straf geeft.
0: Ja, dat is even hoe ik het lees. Ja, want anders zou het heel specifiek zijn dat het op één persoon zou gaan en daadwerkelijk met een straf à la Ananias Safira. Nou ja, het staat er, maar ik neig ernaar om meer het oorzaak-gevolg daarin te zien dan specifiek een paar mensen. Want de hele gemeenten moeten ervan leren. Ja. Het is een les voor iedereen. Maar goed, ik zal niet helemaal zeggen dat de andere interpretatie onmogelijk zou zijn. Ja. Dat het letterlijk wel, ook haar kinderen zou geweest zijn. Maar dan zou het heel specifiek één persoon. Ja. Het gaat hier om een groep, een deel van de gemeente.
1: Ja, haar volgelingen. Ja. Tot slot, je zei, er komt een tijd, of dat zei jij niet, maar dat zegt Jezus in de brief. Er komt een tijd dat mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen. Ja. Leven wij in zo'n tijd?
0: Ja, ik denk de gezonde leer verdragen is natuurlijk een waarschuwing van Paulus aan de jonge voorganger Timotheus. Heeft alles met deze context te maken natuurlijk, met de afgoderij ook in de tijd van Timotheus. Die ook in Efeze was overigens. Maar in onze tijd natuurlijk hetzelfde verhaal meespeelt. Wat in alle brieven een lijn heeft. Hè, dat de gezonde leer is niet een aantrekkelijke leer. De gezonde leer is de leer van de Heer Jezus beschreven in de vier evangeliën, ingebed in het hele Oude Testament en uitgewerkt in Handelingen en de brieven. He, dat is Gods woord. Het Oude Testament spreekt het Nieuwe Testament niet tegen. Het Nieuwe Testament is de bevestiging van het Oude Testament. En daarin zie je dus heel duidelijk dat de tijd van vandaag, net als de tijd van toen, de aantrekkingskracht heeft van, ja, maar het kan ook makkelijker. Hè? Geloven op een makkelijke weg, waarin eigenlijk de twee heren van Pergamos, hè, waar we dat ook zagen, makkelijk is. Zij die zeiden Joden te zijn, maar het niet waren. Dat is niet antisemitisch. We kunnen ook zeggen, zij die zeggen christen te zijn, maar het niet zijn. Want het kenmerk van een christen, volgens het woord van God, is iemand die zijn leven aan Jezus heeft gegeven, zich onderworpen heeft aan zijn gezag en hem navolgt als discipel. Niet twee heren. Niet de mammon en Jezus. Jezus is daar duidelijk over. Niet een vrije moraal van doe maar waar jij zin in hebt, want God houdt wel van je en het is allemaal genade, het is allemaal goed. Dat is juist niet. De gezonde leer is, ja, Smyrna. Weet dat de keuzes die je maakt gevolgen hebben. Weet dat de dood niet het laatste woord heeft, maar het zal niet makkelijk worden. Hè? In zijn naam. De Heer Jezus heeft alle smaad gedragen en alle laster als perfecte, als zonderloze gekregen. Wij krijgen toch met al onze fouten nog erbij. Dus daar, ik denk dat die tijd absoluut van belang is. Dat ook die woorden van 2 Timotheüs 3 en 4 zeer serieus nemen.
1: Ja. Laten we dan ook voor onszelf bidden dat we ook in deze periode ook weer staande mogen blijven daarin.
0: We dat doen. Heere God, wij danken u dat u het bent die de gemeenten onderhoudt. Heer, dat u het bent die de gemeente ook onderzoekt en genadetijd zelfs geeft. Heere, dank u wel dat u ons kent, ons doorgrondt, dat we u niet ontvluchten zijn. Heren, en dank u wel dat u ook door deze brief laat zien dat u het bent die harten en nieren beproeft. Heren, als we heel eerlijk zijn, Heer, dan zouden we best benieuwd zijn dat als u vandaag ook onze kerken beproeft, Heer, dat we benieuwd zouden zijn naar wat u vandaag te zeggen heeft. Heer, en we vragen u ook, wilt u ook ons leven onderzoeken. Wilt u onze gemeenten onderzoeken en ons de weg wijzen? Hoe pijnlijk het ook soms kan zijn wat eruit komt. Want dat is niet altijd makkelijk. Heren, maar ga ook onder ons rond. En kijk of er iets is wat uw naam bedroeft. Heren, wat niet naar uw zin is. Heren, het zal ons helpen om kerk van Jezus Christus te zijn. Om discipel van u te zijn. Als ons leven, heren, geheel en al vervuld is met datgene wat van u is. Heer, wilt u ook uw kerk in ons land reinigen. Heren, met uw geest. Heren, en we bidden u, Heer, voor gelovigen die het idee hebben dat ze naast het aanvaarden van uw genade nog zoveel meer moeten. Heer, waar soms een geestelijke juk op mensen gelegd kan worden. Heer, wat ze verder van u drijft dan dichterbij. Vader, leer dat het antwoord is gelegen in uw woord zelf. Leer ons en uw kerk dat we mogen zeggen: uw genade is mij genoeg. Vader, leid ons zo en houd ons dicht bij uw woord, bij uw geest. En bouw zo ook uw kerk, hier op zoveel plekken in deze wereld. En ook ons, in Jezus' naam. Amen.

Gebed om zegen van de Opwekking Band, je hoorde Kinga Baan. Vandaag was er een duidelijke boodschap, een duidelijke opdracht om je op de Heer Jezus te richten. En misschien is dat iets waar je in jouw eigen leven ook nog wel zoekend in bent. Hoe kan je dat nou doen? Hoe kan je hem die centrale plek geven? Want ook in onze levens, zeker ook in mijn leven, kunnen er steeds weer van die afgoden zijn die we een belangrijke plek geven. Maar de belangrijkste plek, die komt de Heer Jezus toe. En zijn plek in ons leven mag steeds groter worden. En daarom geeft hij ons zijn geest. Die ons wil vullen en die ons wil helpen om steeds meer op hem te gaan lijken. Wees zo gezegend in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Om zelf ook weer tot zegen te zijn. En om zijn plek in je leven steeds groter te laten worden.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 11 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Opnieuw zijn twee Nederlandse blushelikopters aan het helpen bij de grote natuurbrand in België. Het zijn zogeheten Chinook-helikopters van Defensie. Die kunnen bijna 8000 liter water meenemen in een grote zak die eronder hangt. De brand woedt in natuurgebied Hoge Venen, tussen Luik en Aken, en is nog niet onder controle. De Hongaarse president Magyar leeft mee met de slachtoffers en nabestaanden van een ongeluk met een Poolse toeristenbus. Daarbij vielen 12 doden en zeker 20 passagiers raakten gewond. De bus raakte van een snelweg en kantelde. De chauffeur is aangehouden. De politie denkt dat hij in slaap is gevallen. Het was gisteravond onrustig bij een festival in het Noord-Hollandse Wormer, meldt de regio-omroep. Er mochten op een gegeven moment geen mensen meer naar binnen. Buiten stonden veel mensen te wachten en die waren daar boos over. De politie kwam om het weer rustig te krijgen. Bij de ongeregeldheden vielen gewonden. Dan het weer van Weer Online. De zon schijnt geregeld, maar vanuit het westen trekken ook wolkenvelden over. In het noorden kan er een buitje vallen. Vanmiddag afwisselend wolken en zon bij 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
3: ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Hoevelaak en Barneveld staat 6 kilometer file. De vertraging is 10 minuten door de werkzaamheden op de A12.
1: Dit is het Worship Weekend.
0: Het christelijke radiostation.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Grootnieuws Radio.
1: Toby Mac en Jamie McDonald. God did it. Sarah Worship en Christian Verwoerd. Simpel liefde.

0: Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 12 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. De brand in het Belgische natuurgebied Hogevenen breidt zich nog steeds uit. Blussen is lastig door de wind die steeds verandert. Het is ook lastig om overal bij te komen door het ruige terrein. Daarom wordt ook vanuit de lucht geblust, onder meer met twee Nederlandse Chinook-helikopters. Eén daarvan kan morgen ook meehelpen. Het is nog onduidelijk wanneer de bewoners terug kunnen naar huis na brand in een appartementencomplex in het Brabantse Oosterhout. 100 mensen werden geëvacueerd. 2 mensen raakten gewond door rook. Eentje moest naar het ziekenhuis. Het appartement waar de brand uitbrak is helemaal verwoest. In Baren wordt gezocht naar een man na een ruzie in de relationele sfeer. Vanwege de privacy wil de politie er niet meer over kwijt, meldt RTV Utrecht. Er is een burgernetbericht verspreid. En wie de man ziet, moet 112 bellen en niet op hem afstappen. Gisteravond werd al naar hem gezocht met een drone, een hond en een helikopter. Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag afwisselend wolken en zon. Het is droog en 21 tot 26 graden. Morgen eerst bewolkt en regenachtig. Daarna vanuit het westen zon. Het wordt 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuwsradio Verkeer.
3: ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens 2 kilometer file aan de grens. Op de A27 Breda-Utrecht is een ongeluk gebeurd bij Lexmond. 4 kilometer file vanaf knooppunt Gorkum 20 minuten vertraging. En 201 uit Hoorn-Hilversum is dicht in beide richtingen door een ongeluk tussen Loenen en afrit Nederhorst-en-Berg.
1: Dit is het Worship Weekend.
0: Het christelijke radiostation.

0: Nieuwsradio draait 2 dagen lang het verzamelalbum van jouw geloof.
1: Door mijn beste vriend ben ik tot geloof gekomen.
2: Jezus is overwinnaar.
3: Het is eigenlijk gewoon een playlist van mijn geloof.
0: Dinsdag 25 en woensdag 26 augustus op de radio. Deel het verzamelalbum van jouw geloof nu via grootnieuwsradio.nl/verzamelalbum.

0: Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. De brand in natuurgebied Hogeveen in België lijkt niet over te slaan naar Duitsland. Dat betekent waarschijnlijk dat de inwoners van de grensgemeente Monschau niet weg hoeven. Gisteren moesten ze zich voorbereiden op een evacuatie. De brand is nog niet onder controle. Twee Nederlandse blushelikopters helpen mee. In een huis in Lelystad is gisteravond een lichaam gevonden. De politie denkt aan een misdrijf, maar wat er precies is gebeurd weten ze nog niet. Bij een volkstuinencomplex in de buurt waren gisteravond agenten en een helikopter te zien. Volgens de politie had dat iets met de vondst van het lichaam te maken. Door een storing met het verkeersleidingssysteem staan alle metro's in Amsterdam stil, meldt AT5. Het systeem regelt alle seinen en wissels en zorgt ervoor dat alle metro's veilig kunnen rijden. We werken hard om de storing op te lossen, zegt het GVB. Ze verwachten dat de metro's rond 2 uur weer rijden. Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag afwisselend wolken en zon. Het is droog en 21 tot 26 graden. Morgen eerst bewolkt en regenachtig. Daarna vanuit het westen zon. Het wordt 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuwsradio Verkeer.
3: ANWB.
4: Viel op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Hoevelaak en Barneveld 6 kilometer. Op de A2 Den Bosch-Utrecht 4 kilometer file tussen Afrit Kerkdriel en Waardenburg. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens staat 3 kilometer file bij de grens. En 307 Kampen-Lelystad bij de N710 3 kilometer stilstaand verkeer.
1: Zomer. Dit is het Worship Weekend.
0: Het christelijke radiostation.

0: Je verwonderen door ruimte te creëren.
1: Je gaat iets goeds uitgroeien.
0: En tot rust te komen door stil te staan bij Gods belofte voor jou.
2: Wat God belooft hangt namelijk samen met wie Hij is. De Ik Ben.
0: Laat je deze zomer bemoedigen door een hoopvol geluid bij Grootnieuws Radio.
2: Hij was er en is er altijd.
3: Een hoopvol geluid bij Grootnieuws Radio.

0: Groot Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 2 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Bewoners van de bovenste etages van een appartementencomplex in het Brabantse Oosterhout, waar brand was, kunnen nog niet naar huis. De gemeente heeft ze een hotel aangeboden. Brand was vannacht in een appartement op de 4e verdieping. Mensen die daaronder wonen mogen wel weer naar huis. Het Nederlandse leger verwacht nog een paar dagen te moeten helpen bij het blussen van de brand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen, zei iemand van Defensie bij Radio 1. Vandaag zijn net als gisteren 2 Chinook-helikopters gestuurd. Blussen is lastig door onder meer de wind die steeds draait. Bij Russische aanvallen op Oekraïnse steden zijn minstens 3 mensen omgekomen en 20 gewond geraakt. Ze werden aangevallen met drones en opnieuw ballistische raketten. Daar kan Oekraïne niks tegen doen. President Zelensky riep de Europese bondgenoten weer op om luchtafweerraketten te leveren. Dan het weer van Weer Online. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het is droog en 21 tot 26 graden. Morgen eerst bewolkt en regenachtig. Daarna vanuit het westen zon. En dan wordt het 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
3: ANWB. Het is niet druk op de weg. Bij elkaar staat er zo'n 40 kilometer file. Op de A12 heb je wel vertraging. Arnhem-Duitse grens. Tussen knooppunt Oud-Dijk en de Duitse grens is de vertraging een kwartier. De andere kant op tussen Beek en Duiven ook een kwartier oponthoud. Op de A16 Breda-Rotterdam bij Rotterdam-Feyenoord. 10 minuten vertraging door een ongeluk. De linker rijstrook is dicht. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens is de vertraging ook 20 minuten.
1: Is het Worship Weekend.
0: Het christelijke radiostation.

0: Dat ene lied. Precies op het juiste moment op je radio.
1: Door dit lied voel ik me geliefd.
0: En inspirerende gesprekken die opbouwen.
2: Hij is altijd degene die aanwezig is en ik blijf bij jou tot je uit dit dal bent.
0: Verbind je aan het hoopvolle geluid van Groot Nieuws Radio en word vandaag vriend. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Nieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP nieuws van 3 uur.
2: Goedemiddag, ik ben René Postma. Afgelopen week heeft in het Brabantse Oosterhout een huis in brand gestaan en daar is vanochtend een man voor opgepakt. Hij komt ook uit Oosterhout. De brand was in de nacht van woensdag op donderdag. Er was niemand thuis. Buren moesten hun huis uit. In Enschede is gisteren een skinny bike in beslag genomen. Een fatbike met dunnere banden die zo ver was opgevoerd dat hij 120 km per uur kon. Hij was van een jongen die probeerde weg te vluchten voor de politie. Behalve de snelheid was er nog iets met de zogenaamde bike. Er zat geen ketting op, alleen een gashendel. De zonsverduistering afgelopen woensdag heeft inderdaad effect gehad op het gedrag van vogels, zeggen wetenschappers. Ze hebben vogels bestudeerd en zagen dat vooral mezen en duiven zich verstopten toen de zon verdween. Het weer van Weer Online. Het blijft vanavond droog. Vannacht valt er wat regen en het is dan rond 14 graden. Morgen ook nog kans op een buitje, maar ook zon en het wordt dan een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
0: Groot Nieuws Radio Verkeer.
3: ANWB. Op de A2 van Den Bosch naar Amsterdam staat tussen Nieuwegein en Utrecht-Leidse Rijn 10 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Verder file op de A7 Friesland richting Noord-Holland op de Afsluitdijk bij Den Oever 10 minuten vertraging. En het is druk door terugkerende vakantiegangers op de A12 Duitse grens Arnhem bij Duiven, daar ook 10 minuten op onthoud.
4: Dit is het Worship Weekend.
0: Het christelijke radiostation.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Groot Nieuws Radio.
1: Toby Mac en Jamie McDonald. God did it. Sera Worship en Christian Verwoerd. Simpel liefdeslied.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP nieuws van 4 uur.
2: Goedemiddag, ik ben René Postma. In Canada komen veel handtekeningen onder een petitie om de Amerikaanse ambassadeur het land uit te zetten. Het is Piet Hoekstra, afkomstig uit Groningen. Hij was eerder ook ambassadeur in ons land. De Canadezen willen van hem af omdat hij het idee van president Trump steunt om Canada in te lijven. Maar de regering gaat het zeker niet doen. Vannacht zijn bijzondere kunstwerken uit de Renaissance gestolen uit een museum op het Italiaanse eiland Sicilië. De burgemeester baalt ervan, ook omdat het gebeurde tijdens een traditioneel feest in de stad. Kunstroof komt vaker voor in Italië. Afgelopen week nog werd een kostbaar schilderij van Renoir teruggevonden. Het gedrag van vogels verandert tijdens een eclips. Wetenschappers vermoeden dat al en hebben het woensdag ook echt vastgesteld. Zo kwam er bij een van hun meetstations een uil tevoorschijn, terwijl dat echt een nachtdier is. Andere vogels verstopten zich juist toen de zon verdween. Het weer van Weer Online. Het blijft vanavond droog. Vannacht valt er wat regen en het is dan rond 14 graden. Morgen ook nog kans op een buitje, maar ook zon. En het wordt dan een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
3: ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam staat tussen Breukelen en Oudekerk aan de Amstel 10 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de grens een kwartier oponthoud. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens ook een half uur vertraging.
1: Zomer. Dit is het Worship Weekend.
0: Het christelijke radiostation.

0: Luister deze zomer naar spraakmakende afleveringen van Groot Nieuws van de Week. Over geloven en Gen Z.
1: Ze staan echt open, de open generatie wordt het ook wel genoemd.
0: Hoe blijf je als christenen in verbinding als je anders denkt over Israël en Gaza?
2: En zo van, ja, maar wacht, dat wil niet zeggen dat Netanyahu wie nu de gezalfde koning zal zijn. Nee, okay, we weten wie de gezalfde koning is.
0: En je gaat mee naar het AZC in Ter Apel. Hoe ga je om met vluchtelingen in ons land?
3: Dan is niet mijn eerste vraag, waarom ben je hier? En dan in mijn hoofd vind ik dat een legitieme reden dat je hier bent.
4: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

prachtig vergezicht. Vol vertrouwen om te lopen op de weg die voor ons ligt. Als we samen leren delen, wordt de liefde ons kompas.

0: Groot Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP nieuws van 5 uur.
2: Goedemiddag, ik ben René Postma. In Griekenland zijn 2 doden gevallen bij een natuurbrand op het eiland Salamina bij Athene. De brand woedt in een bewoond gebied vlakbij 2 populaire badplaatsen. Honderden mensen zijn geëvacueerd. De brandweer zet helikopters en vliegtuigen in, maar het vuur wordt steeds aangewakkerd door de harde wind. Er is rond het middaguur een schietpartij geweest in Rotterdam-West. Op straat lagen hulzen en een vuurwapen. Er zijn waarschijnlijk geen gewonden. Halverwege de middag werd een verdachte van de schietpartij opgepakt. Hij reed op de A4 en werd bij Nieuw-Vennep aan de kant gezet. In Canada regent het handtekeningen onder een petitie tegen de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra. Hij steunt het idee van president Trump om Canada in te lijven. De regering zal hem niet wegsturen, maar de petitie is wel een signaal aan Trump. Hoekstra heeft Nederlandse roots en was hier ook een tijdje ambassadeur. Het weer van Weer Online. Het blijft vanavond droog. Vannacht valt er wat regen en het is dan rond 14 graden. Morgen ook nog kans op een buitje, maar ook zon en het wordt dan een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
0: Groot Nieuws Radio Verkeer.
3: ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat bij de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En op de A76 Geleen-Aken bij de grens ook 20 minuten oponthoud.
4: Dit is het Worship Weekend.
0: Het christelijke radiostation.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Grootnieuws Radio.
1: C.C. Winans, Blessed Assurance.
2: This is my story. This is my song.
0: Nieuw.
1: Chapel Worship.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 6 uur.
2: Goedenavond, ik ben René Postma. In Egypte wordt weer gepraat over vrede in Gaza. De schoonzoon van president Trump is erbij. Hij heeft al met de Egyptische president gesproken en gaat ook in gesprek met Hamas-leiders. Later deze week reist hij door naar Israël voor een ontmoeting met premier Netanyahu. Die gaat pas weg uit Gaza als Hamas ontwapend is. Door twee natuurbranden op een eiland bij Athene zijn twee doden gevallen en 9 mensen gewond geraakt. Ze hebben brandwonden. De branden woeden in bewoond gebied in de buurt van twee populaire badplaatsen. De brandweer probeert te voorkomen dat ze zich verspreiden en samen één grote brand worden. Rusland is een rechtszaak begonnen tegen een Duitse journalist. Die vroeg op een persconferentie aan de Oekraïense president Zelensky hoe Europeanen kunnen helpen om zoveel mogelijk Russische soldaten te doden. De journalist zit in Wenen en kan bij verstek 6 jaar in een Russisch strafkamp krijgen. Het weer van Weer Online. Af en toe zon, vannacht wordt het bewolkt en het gaat regenen. Het koelt af naar een graad of 14. Morgen wisselvallig met buien, maar ook zon en het wordt dan rond 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
3: ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat bij de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En op de A76 Geleen-Aken bij de grens ook 20 minuten oponthoud.
4: Dit is het Worship Weekend.
0: Het christelijke radiostation.

0: Nieuws Radio draait 2 dagen lang het verzamelalbum van jouw geloof.
1: Door mijn beste vriend ben ik tot geloof gekomen.
2: Jezus is overwinnaar.
3: Het is eigenlijk gewoon een playlist van mijn geloof.
0: Dinsdag 25 en woensdag 26 augustus op de radio. Deel het verzamelalbum van jouw geloof nu via grootnieuwsradio.nl/verzamelalbum.

0: Groot Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond, ik ben René Postma. In België is voor het eerst een vuurwolk ontstaan door de hitte van de natuurbrand in het gebied De Hoge Venen, vlakbij de grens met Limburg en Duitsland. Zo'n wolk bemoeilijkt het blussen, want er ontstaat extra wind en vuurdeeltjes worden omhoog gezogen. Het leger is aan het blussen en Nederland helpt met Chinook-helikopters. De overleden persoon die is gevonden in Lelystad was een bewoner van een woonproject voor mensen met dementie. De zorgorganisatie vindt het heel verdrietig. Er wordt rekening gehouden met een misdrijf, maar de politie wil er verder niks over zeggen. De Amerikaanse gezant in het Midden-Oosten, Jared Kushner, probeert steun te winnen voor het vredesplan van president Trump. Hij heeft in Egypte met leiders van Hamas gepraat en hun aangespoord om te ontwapenen, meldt nieuwssite Axios. Kushner reist hierna naar Israël om premier Netanyahu te spreken. Tot nu toe blokkeert hij het plan. Het weer van Weer Online. Vannacht wordt het bewolkt en het gaat regenen. Het koelt dan af naar een graad of 14. Morgen wisselvallig met buien, maar ook zon. En het wordt dan rond 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Groot Nieuws Radio Verkeer.
3: ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat bij de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En op de A76 Geleen-Aken bij de grens ook 20 minuten oponthoud.
0: Elke avond vanaf 7 uur.
1: De mooiste kerk- en koormuziek.
0: Het christelijke radiostation.

0: Samen in de naam van Jezus wordt het Hierder Zangkoor.
1: Hans van Vuren.
0: Een hele goede avond. Je luistert naar Groot Nieuws Radio. Dit is het Heerlijk Loflied, aflevering 854. Vanavond een gesprek over, jawel, vakantieherinneringen met organist Jan-Peter Theeuw, als ook met dirigent Jemco Zijlstra. Muziek is er vanavond van het mannenkoor Asaf uit de Dedemsvaart. We horen het Urkergemengd Koor Immanuel, als ook Cantate Deo uit Amersfoort. Kortom, het wordt genieten. Uiteraard ook het Blijde Klanken Koor van de Week, het Christelijk Regionaal Koor Voices. Maar eerst Soli Deo Gloria van Urk. We horen Kom in mijn hart.

Als een vader werd gezongen door christelijk koor Jechdoljahu onder leiding van Arjan Wouters. Over een aantal minuten een gesprek met Jan-Peter Theo over een bijzonder orgelstuk dat hij toegestuurd kreeg vanuit het zuiden van Europa. Maar dat straks. Eerst wees stil voor het aangezicht van God. We horen christelijk mannenkoor Asaf uit Dedemsvaart.

0: De Muziekstandaard.
1: Wij gaan luisteren naar instrumentale orgelmuziek. Het wordt gespeeld door Jan-Peter Theeuw. En Jan-Peter is vanavond hier. Jan-Peter, goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Ja, de idee in deze zomer is natuurlijk een beetje ook om muziek uit te zoeken met een vakantietouch. Gewoon omdat het kan, niet omdat het moet, maar gewoon omdat het soms leuk is. Ik ben benieuwd naar jouw verhaal bij Offertoire à la Française. Frans verkeerd uitgesproken, maar ongeveer.
2: Ja, vertaald zou ik kunnen zeggen. Een Franse ouverture.
1: Ja.
2: Dat is de eerste vakantieassociatie. Kijk, als je hebt over landen waar veel Nederlanders naartoe op vakantie gaan, dan natuurlijk Frankrijk en Italië. Nou, dit is Italiaanse muziek. Het is geschreven door een Italiaans componist. Hij noemt het Offertoire à la Française, dus een Franse ouverture. Omdat het geschreven is in de stijl van de grote Franse orgelcomponisten, maar dan eigenlijk net wat populairder.
1: Mm-hmm.
2: Net wat uitbundiger, wat spectaculairder. Ik kreeg deze muziek. Ik heb al jaren contact met deze componist, Grimaldo Maccia. Een Italiaans componist, leeft op de grens tussen Zwitserland en Italië. En hij schrijft ongelooflijk veel muziek. En hij heeft er daar wel eens bij verteld en zegt: ja, overdag kan ik niet zoveel doen met de muziek, want dan is mijn vrouw aan het werk en ik heb een jonge tweeling thuis. Inmiddels zal de jonge tweeling ook wel een aantal jaar ouder zijn.
1: Ja.
2: Hij zegt, maar overdag ben ik bezig met mijn tweeling en is mijn vrouw aan het werk. Maar 's nachts als ik niet kan slapen, dan schrijf ik muziek. Ja, ik heb het idee dat die man een redelijk slaaploos bestaan leidt, want hij schrijft ontzettend veel muziek.
1: Mm-hmm.
2: Heel veel daarvan is uitgegeven bij een aantal gerenommeerde uitgeverijen in Engeland en in Duitsland. Maar ook heel veel muziek is niet uitgegeven. En af en toe stuurt hij opeens wat toe. Een jaar of 10 geleden ben ik voor het eerst met hem in contact gekomen. Hij had wat YouTube-filmpjes van mij gezien en dat sprak hem aan. En ik kreeg opeens een compositie in de stijl van een van mijn eigen bewerkingen. En zo met regelmaat stuurde die eerst wat op. Soms zomaar, soms, nou ja, toen wij trouwden, kwam er opeens een huwelijkssuite die hij wel eens geschreven had, waarbij hij schreef: dit is misschien voor jullie ook wel leuk. Op de dag na het overlijden van ons zoontje Otto, kwam er een muziekstuk, een soort hommage aan Otto, wat hij had geschreven naar aanleiding van de berichten die hij van ons had gelezen en de foto's die hij had gezien. Maar ook wel eens toen ik een oproep deed voor een, en zo komen we weer bij je beginvraag, toen ik een oproep deed van: nou, ik ga nog wat instrumentale zomerconcerten geven, wie weet er nog een leuk orgelstuk waar ik die concerten mee zou kunnen openen.
1: Ja.
2: En binnen 2 dagen kreeg ik deze bewerking op de mail. Dit is een feestelijk offertoire. Nou, een offertoire is dus een openingstuk. Heel geschikt om je concert mee te beginnen.
1: Ja.
2: Nou, dat heb ik ook een aantal keer gedaan. En toen heb ik het ook opgenomen op mijn eigen Van den Heuvelorgel in de Zilnkerk in Ridderkerk.
1: Ja, het is wel een opening van 1,5 minuut. Een heel snelle opening.
2: Ja.
1: Of een korte opening, eigenlijk een betere omschrijving. Maar dat werkt wel.
2: Dat werkt wel en dat is met een instrumentaal concert ook helemaal niet erg. Want er komen de mensen voor de instrumenten. En het is leuk als je een feestelijke orgelintro hebt.
1: Mm-hmm.
2: Maar als die 10 minuten duurt, dan denken de mensen: ja, we kwamen eigenlijk voor de panfluit.
1: Ja, is dat zo?
2: Daar ga ik altijd maar vanuit. Dat met een instrumentaal concert komen de mensen voor de instrumenten. En het is leuk dat er een orgel op de achtergrond meespeelt als begeleidingsinstrument. En dan hoop ik altijd maar dat als de mensen dan zo'n offertoire horen, dat ze denken: verdraaid, dat orgel, dat is
1: dat
2: zo
1: is best wel leuk. Ja, want doe jij instrumentale concerten altijd of bij voorkeur in samenwerking met iemand anders?
2: Nou, kijk, als ik orgelconcerten geef, uiteraard niet.
1: Nee.
2: Dat valt voor mij dan ook niet in de categorie instrumentaal. Ja, natuurlijk is dat instrumentaal, want je voelt het met één instrument uit. Maar ja, voor mezelf hou ik altijd aan: als ik een orgelconcert geef, dan doe ik dat alleen. Als ik een instrumentaal concert geef, dan ben ik de begeleider van één of meerdere solo-instrumenten.
1: Deze opname, was dat een specifieke opname? Of is dit een opname van zo'n concert?
2: Nee, we hebben in coronatijd een hele dag in de Zilnkerk gezeten om daar een aantal online albums te maken. En wat losse stukjes. Nou, en dit is een van die losse stukjes die we toen voor YouTube hebben opgenomen.
1: Ja. En vandaag gaan we hem horen. Dus een Italiaanse compositie. Offertoire à la Française. En die wordt gespeeld op het orgel. De Van der Heuvel orgel in de Singelkerk van Ridderkerk. Door Jan-Peter Theeuw. Dankjewel.
2: Graag gedaan.

Mijn herder is de Heer. Psalm 23 werd gezongen door ons Blijde Klankenkoor van de Week, het christelijk regionaal koor Voices. Sopraan in dit lied was Mario van Zomeren. Straks een instrumentale versie van Psalm 130. Wellicht het mooiste lied van het album Ga met God van Arjan en Edith Post en Marco Nantoom. Maar eerst genade zo oneindig groot.

0: Een prachtige uitvoering van Psalm 130, instrumentaal gespeeld op trompet door Arjan en Edith Post en Marco den Toom achter het orgel. Het lied daarvoor, Genade zo oneindig groot, werd gezongen door het Urker gemengd koor Immanuel. Wij gaan vandaag luisteren naar het lied Gods Liefde. De uitvoering is van het Nederlands Christelijk Concert Mannenkoor. En ik spreek erover met de dirigent, Jimco Zijlstra. Jimco, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, want bij Gods Liefde zit bij jou een hele zomerse herinnering, begrijp ik.
1: Ja, toch wel.
0: Hoe zit het?
1: Jaren geleden heb ik met het Nederlands Christelijk Mannenkoor een opname gemaakt in Zwolle. Wij gingen toen naar de Dominicanenkerk. We repeteerden overigens Amersfoort. Destijds had het koor onder leiding van Klaas-Jan Mulder gestaan. Die deed het ochtendgedeelte, ik deed het middaggedeelte als zijnde repetitor. Nadat Klaas-Jan Mulder is weggegaan, heb ik het koor mogen overnemen. Een prachtige club mannen. En onze eerste cd zouden we maken in de Dominicaner in Zwolle. Prachtige mooie katholieke kathedraal. Een heel mooi orgel. Pieter Heikoop zou gaan spelen. En op het moment dat wij daar aankwamen, toen zagen wij tot onze grote ontsteltenis dat een van de grote ramen was kapot. Mm. Grote doeken eromheen of zeilen. En dat was een enorme ontluistering, want we hoorden een heleboel lawaai van buiten. Nou, je weet het, op het moment dat dan de schuifjes aangaan en de opname drie tellen naar nu, en je hoort weer een sirene langslopen, opnieuw. En opnieuw. En toen we dachten, nou, we komen er misschien redelijk doorheen, toen begonnen ineens de duiven te koeren. Daar konden we niets tegen doen. Tot op een gegeven moment we dachten, ja, we moeten misschien iemand hebben buiten die duiven een beetje afhoudt van de vlucht naar het raam toe.
0: Wat was dat, de raam waar zat dat ergens? Zat het hoog?
1: Vlak bij het orgel. In het koorgedeelte waar het koor stond. En heel hoog.
0: Ja.
1: Dus we hadden echt bijgeluiden van die koerende duiven. En een van de, misschien mag ik het zo zeggen, toch iets minder gezangers, maar wel een van de allerliefste mannen van het koor, die werkelijk alles deed, die hebben we gevraagd om de duiven weg te houden bij het raam.
0: Ja.
1: Hij heeft die taak echt geweldig goed op zich genomen. We hebben niets meer vernomen. Niet van de duiven. En ook niet bij de opname van zijn stemgeluid. Dus het was een zogenaamde win-win.
0: Ja.
1: En de opname heb ik daarna diverse keren nog beluisterd. Want we moesten wel aardig wat plakken en knippen. En dat moest toen in die tijd. Hè? Mm-hmm. Een voorspel van de ene take, die konden we gebruiken. En het tussenspel van de andere take. Dan een tweede couplet daar en een derde couplet daar.
0: Ja.
1: En in de zomervakantie heb ik dit divers langs horen komen. Maar iedere keer met een glimlach op mijn lippen. Zo van, wat was het een mooi moment.
0: Ja.
1: Die vergeet je dan niet.
0: Deze persoon die buiten de duiven weg moest houden, baalde hij ervan dat hij niet in de opname zat?
1: Enerzijds wel, maar aan de andere kant voelde hij dat dit gewoon een ridderlijk gebeuren was. Mm-hmm. Wat hem ten deel is gevallen. Hij mocht dit op deze manier coachen. Hij voelde zich ook echt de duivendirigent.
0: Ja.
1: En in het belang van ons allen heeft hij dat gedaan.
0: Ja. Ja, ik kan me voorstellen dat dit een verhaal is wat je nog heel regelmatig in de gedachten gedachte schiet.
1: Ja.
0: Maar goed, uiteindelijk heb je liever dat het raam er natuurlijk gewoon in
1: zeker,
0: zit.
1: Zeker, zeker. Ja. Maar het was een groot moment, want het was een fantastische man.
0: Ja. Is hij in het koor, bedoel, later hebben jullie dat ongetwijfeld dat lied ook nog vaker tijdens concerten gedaan. Is dat dan nog wel eens gememoreerd? Of, of merkte je dan zelf dat je er een glimlach van kreeg?
1: Ja, ik heb er een glimlach van gekregen. Die heb ik er ook altijd bij gehad. En het koor, met de mannen die er toen deel van uitmaakt, die ook.
0: Ja.
1: Het blijft een schitterend verhaal.
0: Ja. En was dat vooral bij dit lied? Of was dat eigenlijk voor de hele plaat?
1: Ja, het was eigenlijk voor de hele plaat.
0: Ja.
1: Eigenlijk voor de hele plaat. Maar we kregen het pas later in de gaten. Van wat is dat voor een geluid wat steeds. En toen hadden we het pas later in de gaten. Dit zijn duiven. Dus daar kunnen we misschien nog wat aan doen.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus ongetwijfeld heeft een menig duifje ook op een ander momentje nog wel meegekoerd. Maar
0: die is dan, dat is voor de oplettende luisteraar.
1: Precies.
0: Precies. Nou, mooi verhaal. En vandaag gaan wij naar dit lied luisteren. Mooi verhaal over de opname van het Nederlands Christelijk Concert Mannenkoor. Wij gaan luisteren naar Gods Liefde. Jimco, dankjewel.

Wij blijven geloven. Een lied uit het repertoire van het Groot Interkerkelijk Jeugd Evangelisatiekoor uit Rotterdam. Hele mond vol, maar dit was de uitvoering van Cantate Deo uit Amersfoort. Voor het nieuws van 8 uur gaan we luisteren naar muziek van het Urkermannenkoor Halleluja. Hun uitvoering van Groot is uw trouw, o Heer. En ik kijk alvast even met je naar volgende week. Want Heerlijk Loflied heeft weer een paar mooie gesprekken op de planning staan. Volgende week te gast Hans van Blijdeveen, Ineke Bos, Gerwin van der Plaats en Jacob Schenk. En ze hebben allemaal zo hun eigen vakantieherinneringen. Ja, de zomer die gaat gewoon ook volgend weekend nog even lekker door. En ik hoop dat ook jij natuurlijk enorm geniet van de zomer. En laat gerust van je horen. Je mag me berichtje sturen via de website grootnieuwsradio.nl/heerlijkloflied. Of via de socials. En natuurlijk, er komen wekelijks al wel leuke berichten binnen. Altijd leuk om te horen als mensen ergens van hebben genoten of een gesprek bijzonder de moeite waard vonden. Dus voel je vrij. Zoals gezegd, groot is uw trouw, o Heer. We gaan het beluisteren. Dit is het Urkermannenkoor. Halleluja. Tot snel.

0: En daarnaast 24 uur per dag
1: via het digitale kanaal Grootnieuwsradio Blijde Klanken.
0: Te beluisteren via de Grootnieuwsradio-app
1: en grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken. Grootnieuwsradio.
0: Het christelijke radiostation.
1: Het ANP-nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond, ik ben René Postma. Honderden mensen die gisteren werden geëvacueerd voor de natuurbrand in België kunnen voorlopig nog niet terug naar huis. Het vuur woedt in de buurt van het Drielandenpunt. Het verspreidt zich nu richting Duitsland, maar dat kan zo veranderen door de wind. Het leger helpt met blussen. Nederland zet Chinook-helikopters in. Kinderen in Best hebben met hun metaaldetector een lading rookgranaten gevonden uit de oorlog. Ze groeven ze op in een bosje en namen ze in een plastic tasje mee naar huis. De ouders zagen meteen dat het echte munitie was en belden om hulp. De granaten zijn afgevoerd. Ze kunnen niet ontploffen, maar bevatten wel schadelijke chemicaliën. Een grote brand ten zuidwesten van het Overijsselse Hengelo bij een partyservicebedrijf. Een schuur stond in brand en door een explosie werd de halve gevel eruit geblazen. Een gebouw ernaast raakte beschadigd. De schuur is voor het grootste deel afgebrand. Het weer van Weer Online. Vannacht wordt het bewolkt en het gaat regenen. Het koelt af naar een graad of 14. Morgen wisselvallig, met buien maar ook zon. En het wordt dan rond 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Grootnieuws Radio Verkeer.
3: ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat bij de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En op de A76 Geleen-Aken bij de grens ook 20 minuten oponthoud.
0: Grootnieuws Radio Muziekavond.
1: Het christelijke radiostation.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Grootnieuws Radio.
1: Toby Mac en Jamie McDonald. God did it.
2: Ain't nobody but God did it. There's no way around.
0: Nieuw.
1: Zera Worship en Christian Verwoerd. Simpel liefdeslied. God.

0: Groot Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond, ik ben René Postma. België heeft hulp gevraagd aan Duitsland om de natuurbrand te blussen ten zuiden van het Drielandenpunt. De hulp is al op gang gekomen en wordt ingezet vlak bij de grens. Aan de Duitse kant ligt het plaatsje Monschau. Een evacuatie is voorbereid, maar nu nog niet nodig. In België zijn al honderden mensen geëvacueerd. Iets noordelijker in Duitsland bij Aken was ook een natuurbrand uitgebroken, maar die is onder controle. Om het gebied heen is een brandwerende strook gemaakt. Ongeveer 2000 geëvacueerde bewoners mogen terug naar huis. Het was de grootste brand ooit in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. In de Spaanse enclave Ceuta in Marokko zijn honderden immigranten aan het demonstreren op het strand. Ze willen dat Spanje hen asiel verleent. Er zitten nog altijd duizenden immigranten in Ceuta na de massale bestorming 2 weken geleden. Het overgrote deel is al teruggestuurd. Het weer van Weer Online. Vannacht wordt het bewolkt en het gaat regenen. Het koelt af naar een graad of 14. Morgen wisselvallig met buien, maar ook zon. En het wordt dan rond 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
3: ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat bij de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En op de A76 Geleen-Aken bij de grens ook 20 minuten oponthoud.
1: Grootnieuws Radio Muziekavond.
0: Het christelijke radiostation.

0: Je verwonderen. Door ruimte te creëren.
1: Je gaat iets goeds uitgroeien.
0: En tot rust te komen door stil te staan bij Gods belofte voor jou.
2: Wat God belooft hangt namelijk samen met wie Hij is. De Ik Ben.
0: Laat je deze zomer bemoedigen door een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.
2: Hij was er en is er altijd.
3: Een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.

0: Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond, ik ben René Postma. België heeft de natuurbrand in het oosten gedeeltelijk onder controle. Het vuur verspreidt zich niet meer richting Duitsland, maar het blijft onvoorspelbaar door de wind. In België zijn al honderden mensen geëvacueerd. Ze kunnen nog niet terug. De meeste hebben zelf onderdak gevonden. De rest wordt opgevangen in de plaats Malmedy. Iets noordelijker in Duitsland bij Aken was ook een natuurbrand uitgebroken, maar die is helemaal onder controle. Om het gebied heen is een brandwerende strook gemaakt. Ongeveer 2000 geëvacueerde bewoners mogen terug naar huis. Het was de grootste brand ooit in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Cristiano Ronaldo denkt erover om na dit seizoen te stoppen met voetballen. Hij zegt dat in een interview met Vogue. Aanleiding voor het interview was zijn bruiloft in Portugal. Ronaldo zegt dat hij na 25 jaar met veel opofferingen meer tijd wil voor zijn vrouw en kinderen. Het weer van Weer Online. Vannacht bewolkt en het gaat regenen. Het koelt af naar een graad of 14. Morgen wisselvallig met buien, maar ook zon. En het wordt dan rond 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
0: Het christelijke radiostation.

0: wat er te voelen valt.
1: Kom op voor de draad en mij. Wat je voelt nu is geen zwakte, maar teken dat je lijkt.
2: Groot Nieuws Radio.

0: Goednieuwsradio Bijbellezing.
1: Met Ben Ketting.
2: Vandaag lees ik voor je Galaten hoofdstuk 2, vers 1 tot 10 uit de Basisbijbel. Paulus' bezoek aan de leiders van de gemeente in Jeruzalem. Pas 14 jaar later ging ik weer naar Jeruzalem samen met Barnabas en Titus. Dat deed ik omdat God mij dat had gezegd. En ik legde uit aan de gemeente Jeruzalem op welke manier ik het goede nieuws aan de niet-Joodse mensen vertelde. Ik legde dat nog een keer apart uit aan de leiders van de gemeente Jeruzalem, want ik wilde zeker weten dat ik het goed deed. En ze vonden het goed zo. Titus hoefde van de leiders zelfs niet besneden te worden, ook al is hij een Griek. Dit kwam ter sprake omdat er ook bedriegers in de gemeente waren gekomen. Ze wilden zien hoe het zat met de vrijheid die wij in Christus hebben. Ze probeerden de mensen te leren dat ze zich aan de wet van Mozes moesten houden. Ze wilden de gelovigen weer tot slaven van de wet maken. Maar we hebben hun geen kans gegeven, want de waarheid van het goede nieuws moet duidelijk blijven. Maar de leiders van de gemeente, het maakt mij niets uit wat ze daarvoor waren, want voor God zijn alle mensen gelijk, hebben mij geen andere taak gegeven. Nee, juist niet. Want ze begrepen dat ik die taak van God had gekregen. Voor hen was het duidelijk dat God wilde dat ik het goede nieuws aan de niet-Joodse volken zou brengen. Net zoals Petrus duidelijk de taak had om het goede nieuws aan de Joden te brengen. God had aan Petrus de kracht gegeven om zijn boodschapper te zijn voor het Joodse volk. Diezelfde kracht had God aan mij gegeven om zijn boodschapper te zijn voor de andere volken. Dat zagen ze ook. Daarom zeiden Jacobus, Petrus en Johannes, de belangrijkste leiders van de gemeente van Jeruzalem, tegen mij dat ze het helemaal met mij eens waren. Ze drukten mij en Barnabas de hand en we spraken af dat wij naar de niet-Joodse volken zouden gaan en zij naar de Joden. Alleen wilden ze graag dat we ook ons best zouden blijven doen om de arme gelovigen in Jeruzalem te helpen. Dat heb ik dan ook altijd gedaan.
0: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
3: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

0: Groot Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De Nederlandse estafettevrouwen hebben op de EK Atletiek goud gewonnen op de 4x400 meter. Een topteam met Femke Boeders-Bol, Lieke Klaver, Myrthe van der Schoot en Eveline Saalberg nam bij de start meteen de leiding en gaf die niet meer weg. Op het nieuwe onderdeel de 4x100 meter gemengde estafette viel Nederland buiten de boot door een mislukte wissel. Het OM in België heeft een onderzoek naar brandstichting geopend bij de natuurbrand bij de Duitse grens. Er zijn geen aanwijzingen dat de brand is aangestoken, maar het OM zegt dat die tijdens het onderzoek nog kan veranderen. Er is inmiddels meer dan 3000 hectare natuur in de as gelegd en 600 mensen moesten hun huis uit. In Colombia zijn bijna een week na de zware aardbeving bijna 300 doden gevonden. Meer dan 140 mensen worden nog vermist. Hulpverleners blijven het puin uitkammen van huizen, flats, scholen en kerken, maar halen alleen nog maar doden tevoorschijn. En dan nu het weer van Weer Online? Het is bewolkt en vanuit het westen gaat het regenen. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen begint regenachtig, maar in de loop van de dag klaart het op. Het wordt 19 tot 22 graden. En dit was het ANP-nieuws.
1: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
0: Het christelijke radiostation.

0: Dat ene lied. Precies op het juiste moment op je radio.
1: Door dit lied voel ik me geliefd.
0: En inspirerende gesprekken die opbouwen.
2: Hij is altijd degene die aanwezig is en ik blijf bij jou tot je uit dit dal bent.
0: Verbind je aan het hoopvolle geluid van Grootnieuws Radio en word vandaag vriend. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Ik wil zijn.
1: Christelijke radiostation.
2: Het ANP-nieuws van 12 uur.
3: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Ook in Duitsland moeten mensen hun huis uit vanwege de enorme bosbrand in België. Het gaat om enkele tientallen mensen in de stad Monschau, net over de grens. Het vuur is lastig te bestrijden omdat de wind continu draait. Een gebied van 6 bij 5 kilometer aan natuur is in de as gelegd. Rechtenstudenten van de VU in Amsterdam hebben een klacht bij de reclamecodecommissie ingediend tegen energiebedrijf RWE. Die zeggen in de reclame dat biomassa een klimaatneutrale energiebron is. Misleidend vinden de studenten, want bij het opwekken van biomassa komt wel degelijk CO2 vrij. Het Amerikaanse leger gaat minder vaak oefenen met het leger van Zuid-Korea. President Trump heeft daarvoor de opdracht gegeven aan zijn defensieminister Hegseth. Trump snapt niet waarom Amerika met de Zuid-Koreanen moet oefenen tegen eventuele aanvallen van Noord-Korea. Hij benadrukt dat hij een goede band heeft met Kim Jong-un. En dan nu het weer van Weer Online? Het is bewolkt en vanuit het westen gaat het regenen. Het koelt af tot de graad of 15. De dag begint regenachtig, maar later klaart het op. Het wordt 19 tot 22 graden. En dit was het ANP-nieuws.
1: De nacht van Groot Nieuws Radio.
2: Het christelijke radiostation.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Grootnieuws Radio.
1: Toby Mac en Jamie McDonald. God did it. Sarah Worship en Christian Verwoerd. Simpel liefdeslied. God.

0: Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De natuurbrand in België zorgt ervoor dat er nu ook in Duitsland mensen hun huis uit moeten. Het gaat om 2 kleine dorpjes net over de grens, die horen bij de stad Monschau. Eerder moesten in België al 600 mensen hun huis uit. Er is al een gebied van 6 bij 5 kilometer verbrand. Ook Zweden helpt België bij die grote natuurbrand. 2 Zweedse blusvliegtuigen werden afgelopen middag voor het eerst ingezet. Nederland helpt met helikopters en Duitsland en Luxemburg helpen ook. Het vuur is lastig onder controle te krijgen. De wind waait steeds een andere kant op. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste ooit. Van bijna 5000 mensen is zeker dat ze het virus hebben opgelopen, waarvan bijna de helft is overleden. De laatste keer dat ebola voor zoveel doden zorgde, was de uitbraak tussen 2018 en 2020. En dan nu het weer van Weer Online? Het is bewolkt en vanuit het westen gaat het regenen. Het koelt af tot een graad of 15. De dag begint ook regenachtig, maar later klaart het op. Het wordt 19 tot 22 graden. En dit was het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuwsradio.
0: Het christelijke radiostation.

gezicht. Vol vertrouwen om te lopen op de weg die voor ons ligt. Als we samen leren delen, wordt de liefde ons kompas.

0: Luister deze zomer naar spraakmakende afleveringen van Groot Nieuws van de Week. Over geloven en Gen Z.
1: Ze staan echt open, de open generatie wordt het ook wel genoemd.
0: Hoe blijf je als christenen in verbinding als je anders denkt over Israël en Gaza?
2: En zo van, ja, maar wacht, dat wil niet zeggen dat Netanyahu wie nu de gezalfde koning zal zijn. Nee, we weten wie de gezalfde koning is.
0: En je gaat mee naar het AZC in Ter Apel. Hoe ga je om met vluchtelingen in ons land?
3: Dan is niet mijn eerste vraag, waarom ben je hier? En dan in mijn hoofd vind ik dat een legitieme reden dat je hier bent.
4: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

0: Groot Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De regering van Wallonië gaat de strategische voorraad met mondkapjes aanspreken vanwege de bosbrand bij de Duitse grens. Ze hebben zo'n 100.000 FFP2-maskers liggen, bekend van de coronatijd. Er hangt een enorme rookwolk boven de regio waar ook veel fijnstof in zit. Die mondkapjes beschermen daartegen. Rechtenstudenten van de Vrije Universiteit in Amsterdam hebben een klacht bij de reclamecodecommissie ingediend over energiebedrijf RWE. Ze vinden hun reclame misleidend omdat ze zeggen dat biomassa een klimaatneutrale energiebron is. En dat is niet zo, bij het opwekken ervan komt veel CO2 vrij. Een automobilist die te veel gedronken had, heeft een ravage aangelicht in het plaatsje Standaarbuiten, meldt Omroep Brabant. Hij reed tegen meerdere geparkeerde auto's aan die flink beschadigd raakten. De man had bijna 5 keer de toegestaande hoeveelheid alcohol op. Hij is zijn rijbewijs kwijt en hij moet voor de rechter komen voor de aanrijdingen. En dan nu het weer van Weer Online? Het is bewolkt en vanuit het westen gaat het regenen. Het koelt af tot een graad of 15. De dag begint regenachtig, maar later klaart het op. Het wordt 19 tot 22 graden. En dit was het ANP-nieuws.
1: De nacht van Groot Nieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.